0: Het is 2:00. Goedenacht. WRT Nieuws met Joppe Matijn. In Boedapest in Hongarije zijn de voorbije avond tienduizenden mensen samengekomen om de eedaflegging van Péter Magyar te vieren, de nieuwe Hongaarse premier. Op het plein voor het parlement werd een groot volksfeest georganiseerd. Magyar heeft er ook een toespraak gehouden. Meer uitleg door correspondent Stefan Bos.
1: Het wordt echt gezien als een bevrijdingsfeest. Heel veel mensen met vlaggen, maar ontzettend veel jongeren. Dit is echt een revolutie van de jonge kiezers, zo blijkt. Maar ik heb ook gesproken met oudere mensen die zeiden van ja, de nieuwe generatie, die moet het nu gaan bewijzen en Hongarije echt een volwassen Europees Unieland maken zonder de corruptie die we al die jaren hebben gezien onder de voormalige premier Viktor Orbán.
0: In Parijs heeft de politie tientallen actievoerders opgepakt omdat ze deelnamen aan verboden manifestaties. Het ging om een uiterst rechtse betoging en een uiterst linkse tegenbetoging. De uiterst rechtse actie werd georganiseerd om een extreemrechtse activist te herdenken die in 1994 om het leven kwam nadat hij probeerde te ontsnappen aan de politie en van een dak viel. De betoging was dit jaar verboden omdat er werd gevreesd voor rellen. En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de wedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen met 2-0. In het klassement blijft Sint-Truiden op de derde plaats staan en Club Brugge blijft aan de leiding staan. Brugge-speler Brendan Mechelen vond het een terechte overwinning.
2: We hebben met vertrouwen gespeeld vandaag en we weten waarvoor dat we spelen en we gaan er alles aan doen om dat niet meer los te laten. Ja, we spelen met maturiteit, met vertrouwen, kwaliteit aan de bal, verdedigen, doet iedereen zijn job. Dus ja, voorlopig gaat het heel goed. Als wij onze wedstrijden winnen, dan is het binnen.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Lokaal is de kans op nevel. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken en kans op buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be. M&M.

0: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
2: M&M Live.

0: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Boedapest in Hongarije zijn de voorbije avond tienduizenden mensen samengekomen om de eedaflegging van Péter Magyar te vieren. De nieuwe Hongaarse premier is dat. Op het plein voor het parlement werd een groot volksfeest georganiseerd. Magyar heeft er ook een toespraak gehouden. Meer uitleg door correspondent Stefan Bos.
1: Het wordt echt gezien als een bevrijdingsfeest. Heel veel mensen met vlaggen, maar ontzettend veel jongeren. Dit is echt een revolutie. Van de jonge kiezers, zo blijkt. Maar ik heb ook gesproken met oudere mensen die zeiden van ja, de nieuwe generatie, die moet het nu gaan bewijzen en Hongarije echt een volwassen Europees Unieland maken zonder de corruptie die we al die jaren hebben gezien onder de voormalige premier Viktor Orbán.
0: In Weert in Nederland, vlakbij de Belgische grens, is de voorbije avond brand uitgebroken bij een afvalverwerkingsbedrijf. Die brand veroorzaakt heel wat rook- en geurhinder. Daarom wordt aan de inwoners van de aangrenzende Belgische gemeente Bocholt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Door de wind zou er ook namelijk naar Bocholt trekken. Eind vorige maand zijn in het noordoosten van Congo zeker 69 mensen gedood door leden van een militie. Die militie vecht in de regio om land en kostbare grondstoffen in bezit te krijgen. De dodelijke slachtoffers zijn vooral burgers. Omdat het zo onveilig was in het gebied, heeft het lang geduurd vooraleer hun lichamen geborgen konden worden. En in Oostenrijk zijn twee vrouwen zwaar gewond geraakt bij een parachutesprong. Een van hen verkeert in levensgevaar. De twee zouden tijdens de sprong tegen elkaar gebotst zijn en daarna een hoogspanningskabel geraakt hebben. Een van hen viel dan ook nog eens in een rivier, maar kon daar gered worden. Waarom ze tegen elkaar botsten tijdens de parachutesprong is voorlopig nog niet duidelijk. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Lokaal is er kans op nevel. Na de ochtend eerst zonnig weer. Later meer wolken en kans op buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PMV.
2: Want met 500 PMV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh,

0: Het is 5:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De komende ochtend begint op het Canarische eiland Tenerife de grootschalige evacuatieoperatie van de opvarenden van het Nederlands cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. 3 mensen die besmet zijn geraakt zijn overleden. Het schip zou rond 5:30 lokale tijd aankomen voor de kust van Tenerife en daarvoor anker gaan. Vanaf 8:00 lokale tijd zouden de eerste opvarenden dan aan land komen en meteen naar de luchthaven worden gebracht om dan gerepatrieerd te worden. De 2 Belgen aan boord van het cruiseschip zullen worden gerepatrieerd met een Nederlands vliegtuig, vertelt collega Matthias Stuyls, die is ter plaatse.
1: Die 2 Belgen zijn strikt medisch opgevolgd aan boord, die zijn ook asymptomatisch. Wat we weten is dat die 2 Belgen bij aankomst in Nederland zo snel mogelijk naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen worden overgebracht. Dan volgen daar nog testen en ook thuis zouden ze strikt worden opgevolgd gedurende weken. De lokale autoriteiten die hebben zich hier zowat 48 uur gegeven om heel die operatie te beëindigen. En dat komt omdat de zeeomstandigheden, dat die momenteel nog gunstig zijn voor zo'n operatie. Vanaf dinsdag zou het weer beginnen veranderen en wordt die sowieso al kritieke operatie wordt die veel moeilijker.
0: Een paar bemanningsleden blijven achter op het schip. Zij varen na de evacuatie naar de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip gedesinfecteerd. In Libanon zijn gisteren meer dan 20 mensen om het leven gekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Bij de slachtoffers zou ook een jong meisje zijn. Het Israëlische leger beweert dat het leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah viseert. Hezbollah heeft in het noorden van Israël ook verschillende droneaanvallen uitgevoerd. Daarbij raakten 3 Israëlische militairen gewond. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren van de kracht tussen Hezbollah en Israël. Maar aan beide kanten gaan de aanvallen dus desondanks toch door. En in Boedapest in Hongarije zijn gisteravond 10.000 mensen samengekomen om de eedaflegging van Péter Magyar te vieren, de nieuwe Hongaarse premier. Op het plein voor het parlement werd een groot volksfeest georganiseerd. Magyar heeft er ook een toespraak gehouden. Meer uitleg door correspondent Stefan Bos.
2: Het wordt echt gezien als een bevrijdingsfeest. Heel veel mensen met vlaggen, maar ontzettend veel jongeren. Dit is echt een revolutie van de jongeren. Kiezers, zo blijkt. Maar ik heb ook gesproken met oudere mensen die zeiden van ja, de nieuwe generatie die moet het nu gaan bewijzen en Hongarije echt een volwassen Europees Unieland maken zonder de corruptie die we al die jaren hebben gezien onder de voormalige premier Viktor Orbán.
0: En dan nog het weer. Het blijft voorlopig droog bij temperaturen tot 12 graden. Lokaal is er kans op nevel na de ochtend. Eerst zonnig weer, later meer wolken en kans op buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Maximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op

0: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
1: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
2: M&M Live.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Over zowat een half uur wordt het Nederlandse cruiseschip verwacht, waarop mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus in Tenerife. Op dat Canarische eiland zal het schip dan voor anker gaan. En anderhalf uur later zouden de opvarenden dan aan land komen. Daarna worden al die mensen gerepatrieerd. Collega Matthias Tuyls is ter plaatse.
1: De lokale autoriteiten die hebben zich hier zowat 48 uur gegeven om heel die operatie te beëindigen. En dat komt omdat de zeeomstandigheden, dat die momenteel nog gunstig zijn voor zo'n operatie. Vanaf dinsdag zou het weer beginnen veranderen en wordt die sowieso al kritieke operatie wordt die veel moeilijker.
0: Aan boord zijn ook twee Belgische passagiers. Zij hebben geen symptomen van het hantavirus, maar ze zullen wel nauw opgevolgd worden. Eerst volgt een onderzoek in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen en daarna moeten ze thuis in afzondering. In Boedapest is er gisteravond een groot volksfeest geweest na de eetaflegging van Péter Magyar als nieuwe premier van Hongarije. Daarmee is er nu officieel een einde gekomen aan 16 jaar bewind van Viktor Orbán. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde Magyar de democratische instellingen te herstellen en de corruptie aan te pakken. In een toespraak in het parlement na zijn eetaflegging zei Magyar nog dat hij niet als een monarch zal heersen over Hongarije, maar dat hij zijn land zal dienen. Op het plein voor het parlement waren tienduizenden mensen samengekomen gisteravond om de nieuwe premier te vieren. In Libanon zijn gisteren meer dan 20 mensen omgekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Bij de slachtoffers zou ook een jong meisje zijn. Het Israëlische leger beweert dat het leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah viseert. Hezbollah heeft in het noorden van Israël ook verschillende droneaanvallen uitgevoerd en daarbij raakten 3 Israëlische soldaten gewond. Sinds vorige maand is er officieel een staakt het vuren van kracht tussen Hezbollah en Israël, maar aan beide kanten gaan de aanvallen dus desondanks door. In Weert in Nederland, vlakbij de Belgische grens, is de afgelopen avond brand uitgebroken bij een afvalverwerkingsbedrijf. Die brand veroorzaakte heel wat rook- en geurhinder. Daarom werd aan inwoners van de aangrenzende Belgische gemeente Bocholt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Door de wind zou de rook namelijk naar Bocholt trekken. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft leiderclub Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Dat is de derde in de stand. Door die zege vergroot club de voorsprong op nummer 2 Union tot 4 punten. Union speelt vanavond thuis nog wel tegen KV Mechelen. De aanvoerder van Brugge, Hans van Aken, was tevreden, maar vond wel dat zijn ploeg de wedstrijd sneller had moeten beslissen.
2: Hetzelfde een beetje als vorige week. Die kansen op 0-4-0-5 moeten we afmaken. Dan in de tweede helft nog een paar goede kansen. Dus eigenlijk moet je een snelle 3-4-0 maken. Dat is het helemaal gedaan. Al bij al gewoon een perfecte avond. Ja.
0: Het weer vandaag steeds meer wolken. Tegen het einde van de dag kans op buien. Maxima tussen 15 en 22 graden. Morgen wisselvallig en nog 16 graden in het centrum van het land. Dinsdag eerst opklaringen, nadien meer wolken. Maar het blijft wel zo goed als droog. Het kwikzakt dinsdag tot 13 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
1: Peugeot.
2: Hoogstraten aardbeien.
3: M&M Live.

0: is 7 uur. Heel goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het Nederlandse cruiseschip waarop mensen besmet waren geraakt met het Hantavirus is aangekomen in Tenerife. Straks over zo'n anderhalf uur zouden de opvarenden dan aan land gaan en daarna zullen ze gerepatrieerd worden naar hun eigen landen. Collega Matthias Tuils is ter plaatse.
1: Wel, het was hier daarnet aanschuiven om het haventerrein opnieuw binnen te komen. Een echte file van journalisten, zo zou je dat kunnen noemen. En dat is niet zonder reden, want op de radar-app of een van de radar-apps kan je zien dat de Hondius, dat die intussen voor de kust van Tenerife ligt, die zal wellicht nog meer richting wal komen om daar voor anker te gaan. Dus ja, die operatie die zal plaatsvinden. Binnen hoeveel tijd, dat weten we voorlopig niet. En vannacht zag het er nog even onvoorspelbaar uit nadat de regeringsleider van de Canarische eilanden dat hij had gezegd dat er niet aan de voorwaarden voldaan is, dat de operatie te lang dreigt te duren omdat er te weinig passagiers op de vluchten, de repatriatie zouden worden ingepland, waardoor alles te lang zou duren en dat die dus niet kon doorgaan, de operatie. Maar het centrale gezag in Madrid heeft gezegd, we gaan er toch mee door en dat staat nu te gebeuren.
0: Op het schip raakten mensen dus besmet met het Hantavirus. 3 van hen zijn eraan overleden. Van de mensen die nu nog op het schip zitten, heeft niemand symptomen. In Boedapest was er gisteravond een groot volksfeest na de eetaflegging van Péter Magyar als nieuwe premier van Hongarije. Daarmee kwam er een officieel einde aan 16 jaar bewind van Viktor Orbán. Op het plein voor het parlement waren tienduizenden mensen gisteravond samengekomen om de nieuwe premier te vieren. In een toespraak na zijn eetaflegging was Magyar opvallend scherp voor de Hongaarse president. Dat zegt onze correspondent Stefan Bos.
2: Wat mij is bijgebleven is zijn oproep aan de president om af te treden. En dat heb ik nog nooit gezien tijdens mijn jaren hier in Hongarije. Hij zei tegen de president, u heeft gezegd dat de helft van het land bestaat uit insecten die uitgeroeid moesten worden. Ga nu alsjeblieft weg. Het is nu voor u de tijd om af te treden. En toen zei de president, nog altijd bestaat het vaderland. Maar het was een enorme harde confrontatie in het parlement die ik nog niet eerder heb gezien hier.
0: In Weert, in Nederland, vlakbij de Belgische grens, is gisteravond brand uitgebroken bij een afvalverwerkingsbedrijf. Die brand veroorzaakte heel wat rook- en geurhinder. Aan de inwoners van de aangrenzende Belgische gemeente Bocholt werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Door de wind zou de rook namelijk ook naar Bocholt trekken. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Dat is de derde in de stand. Door die zege vergroot Club de voorsprong op het nummer 2 Union tot 4 punten. Brugge-speler Brandon Mechelen vond het een terechte overwinning.
3: We hebben met vertrouwen gespeeld. We weten waarvoor we spelen en we gaan er alles aan doen om dat niet meer los te laten. Ja, we spelen met maturiteit, met vertrouwen, kwaliteit aan de bal, verdedigen, doet iedereen zijn job. Ja, voorlopig gaat het heel goed. Als wij onze wedstrijden winnen, dan is het binnen.
0: De tweede in de stand Union speelt vanavond nog thuis tegen KV Mechelen. Steeds meer wolken. Tegen het einde van de dag krijgen we kans op buien, maximaal tot 22 graden. Morgen wisselvallig en nog 16 graden in het centrum van het land. Dinsdag eerst opklaringen, nadien meer wolken, maar zo goed als droog. Het kwik zakt dan tot 13 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Evelien de Bakker.
5: Moederdag, werkendag, koffiekoekendag. Alle mogelijkheden zijn welkom en jij bent erbij. Dat is wat telt op deze zondag. Goedemorgen.

dat is de garantie. Op zeer gelukkig wakker worden. Dat is de radio opzetten op M&M. M&M Throwback op zaterdag en zondagochtend tussen 7 en 10. De leukste songs van vroeger. Onder andere met Calvin Harris en Rihanna. This is what you came for. Daar komen er nog zeer goed aan. Een zeer verrassende van Destiny's Child. Survivor bijvoorbeeld. Je mag het al volledig schrappen, want ze zitten in een heel andere regio. Maar goed, nu vooral 7:08 op jouw zondagochtend. En dat kan echt ook weer in heel veel onderdelen worden onderverdeeld. Want we hebben een zondag. We hebben eens een niet verlengd weekend. Dat is ook al uitzonderlijk eigenlijk in mei. Voor alle niet-Antwerpenaren is het ook moederdag. Dus ik denk dat er heel veel mensen hier aanwezig gaan zijn die misschien een ontbijtje gaan halen, een bloemetje gaan halen. Mensen die in die sector aan het werken zijn, echt keiharde uren aan het kloppen zijn, goed bezig. Maar ik stel voor dat je je natuurlijk eens laat zien in de app van M&M. Dat is een beetje de deal die we maken op zaterdag en zondagochtend. Want de kans is ook redelijk groot dat je nu op dit uur nog geen kat hebt gezien. Dus we gaan daar verandering in brengen via de app van M&M. Dus laat jij al even zien waarom je op dit moment al of nog wakker bent. En dan zijn we helemaal mee. Dus het mag met een foto, met een berichtje. Een paar smileys mag ook vooral. Maar bewijs dat jij er al bij bent. Wie is er wakker met de bakker op deze zondagochtend? Laat je zien, laat je tonen. En wees vooral welkom. M&M. Wakker met de bakker.

0: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
1: Ah.
0: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.

0: Het is vooral...
1: de zondag van de bakker.
0: Ja, en de zondag van de moeders.
2: M&M.
3: M&M Throwback.
0: Buiten die in Antwerpen natuurlijk. Dat is zo'n aparte categorie in de zomer. Ik blijf dat altijd heel bijzonder vinden. Maar kijk, alle mama's, alle plusmama's, alle mama's die we misschien een beetje vergeten dat... het is jullie dag. Dat is de belangrijkste uiteraard. Deze 10e mei, zondagochtend, 16 minuten over 7. En het leuke is, M&M Throwback is er volgende week extra lang. Want we zitten natuurlijk met een verlengd weekend. Dan kan je rekenen op een donderdag, een vrijdag, een zaterdag en een zondag vol goede songs van vroeger tussen 7 en 10. En gisteren heb ik het mogen vertellen dat het M&M Throwback Ticket Weekend helemaal terug is. Jij wint tickets voor de grootste throwback-artiesten met namen Nio en Aiken, die samen zondag 17 mei, dus dat is echt letterlijk over een week, in de AFAS-dome staan. En Florida, die komt ook nog af dinsdag 26 mei naar Vorst Nationaal liever. En jij kan erbij zijn. Gewoon donderdag, vrijdag, zaterdag en zondagochtend luisteren. En wie weet maak jij wel kans om daarbij te zijn. En afgelopen weekend is het volledig aan bazaar in de Lotto Arena. Gisteren hebben die hun eerste show gespeeld. En DJ Lara Govaerts, die is daar eens in de wachtrij gaan horen. Ja, wat mensen daar allemaal uitsteken, onder andere. Want ja, dat is uren wachten uiteraard. En ze stelt ook zeer belangrijke vragen.
4: Wat staat er op jouw bord? 206 kilometer gereisd om met jullie te zijn. Ik wil gewoon vooraan staan. Ze zijn mijn favoriete band. En ik ben hier een heel weekend voor ze. En ik vind het dan leuk om gewoon met alle andere fans ook te zitten hier en zo.
0: Zeker eens kijken op de Instagram van MNMBE. Daar kan je het helemaal zien. En er is ook een kerel. Echt waar, als je je ogen toedoet en je luistert gewoon. Het is precies Mathieu Terrein. Ik zweer het. Het is insane. Ga checken op onze Instagram. En vanavond natuurlijk voor de tweede keer in de Lotto Arena. De mannen van Bazaar.

0: Er is altijd plaats voor jou. Zeker in de app van M&M. En zeker op een vroege zondagochtend. Dus laat je maar eens zien. Met een foto, met een berichtje. Waarom je al of wakker nog... Nee, wacht, dat was de verkeerde volgorde. Waarom je al of nog wakker bent met de bakker. Voilà, dat was zeer goed gezegd. Dus zeer welkom in die app van M&M. We zitten trouwens vandaag ook met tweejarigen. Eentje wordt 66 en eentje wordt 26. Dat is voor zometeen.
1: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
2: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot.

Bono van U2. En 26 is voor Mol, die je uiteraard kent van Dat heb jij gedaan. M&M, goeiemorgen. Vooral een zondagochtend in de app van M&M. En het is drukker dan gisteren. Ik vind het insane. Normaal gezien de zondag misschien een beetje minder activiteit, maar nu hard gaan. Zeer veel verschillende categorieën ook. Ik word direct ook op mijn woorden genomen. Vind ik wel een beetje grappig, want ik zei iets vroeger deze ochtend van ja, je hebt misschien nog geen kat gezien vandaag. Gislijn die stuurt onder andere onderweg naar de luchthaven al twee katten gezien vandaag. En ook Rudy die stuurt een foto door van zijn kat. Geen kat gezien? Met een vraagteken erbij. Stuurt er wel bij. Fijn dat je alle moeders een fijne moederdag bezorgde met de uitstekende muziek. Ah, wel, dat is mijn cadeautje voor alle mama's. Xena Lescent die is het zelf aan het regelen. 24 jaar in Lille. Mama verwennen na haar nacht. En het is echt... het is met de koekenpan en met heel veel eten al. En ook een bloemetje op tafel. Dus dat is al zeer goed gedaan. Benny die laat ook weten. Goedemorgen Evenien. Ik ben al wakker van 5 uur en nu aan het rondrijden voor het leveren van ontbijtmanden. Vele mama's gelukkig maken met heel veel uitroeptekens. Heel goed bezig daar, Benny. Melissa die laat dan weten. Wakker as I can be. Dochter net vertrokken naar Praag met school. Dinsdag zelfs daar haar 16e verjaardag vieren. Dubbel voor de mama en de papa, maar zo leuk voor haar. Absoluut. En Margot die is er ook bij. Al wakker hier onderweg met de paarden. Met een vriendin wedstrijd voltige te doen vanmiddag in Ravels. Heel veel succes. Heel de club ook. Conrad en Lauren. Moest ik nog meegeven van Margot. Voilà, zij bij deze dat zeker overgedragen. En natuurlijk, geen zondagochtend zonder zeer goede muziek.

al 8 jaar zonder Avicii. Maar gelukkig niet zonder zijn muziek. Met Levels op jouw zondagochtend. MMM. 8:05 en je beseft het misschien niet, maar we staan aan de start van het Eurovisie Songfestival. Dat is in Wenen dit jaar en ja, misschien wel een van de meest omstreden edities denk ik tot nu toe. Het wordt precies elk jaar een beetje erger. Maar goed, vanavond is er die openingsceremonie. Sila, die is daar voor ons land. Die staat komende dinsdag in die eerste halve finale, dus we zullen zien hoe ver we gaan geraken. En ik ga heel graag terug hier in M&M Throwback, dat weet je, maar vooral naar tijden dat het allemaal minder omstreden en minder ingewikkeld was, met nu mijn persoonlijke favoriet ooit van het Eurovisie Songfestival.

0: Leslie Stuurt. Oh, maar dat is ook mijn favoriet, lang geleden. Dat is natuurlijk Eminem Throwback met Ruslana, Wild Dances. Dit is jouw zondagochtend tussen 7 en 10. En het wordt nog beter. Eminem Throwback Takeover. Want vlak voor 8 uur zorg ik er altijd voor dat er nog een beetje plaats is in mijn playlist. Want uiteraard, jouw throwback-suggestie, zeer welkom in de app van Eminem. Dat is misschien eens even nadenken. Maar het is altijd zeer gemakkelijk om, of toch iets gemakkelijker, om terug te denken naar een moment van vroeger, uiteraard. En meestal hangt daar wel een song aan gekoppeld. Bijvoorbeeld, dat is heel classic, hè? Een kamdans bijvoorbeeld. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je ooit een roadtrip hebt gemaakt en er is één song die gewoon helemaal plat werd gespeeld. Misschien is er wel een nummer als je naar school fietste vroeger dat ook altijd werd opgezet. Zoiets. Neem ons mee. Neem vooral jezelf mee. En vooral een song doorsturen in de app van Eminem die je zeer graag wil horen op deze zondagochtend. Titel en artiest. Laat maar zien.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: dat dit geen effect heeft. Al is het maar beginnen tikken. Een beetje kriebels in de buik. Of keihard meezingen met Alphabeat en Fascination. M&M, goeiemorgen. De update die krijg je altijd in de app van VRT Max als er onder andere een nieuwe podcast wordt geüpload. 22 minuten stomme vragen. Afgelopen vrijdag een update gekregen met een aflevering met Meteor. Maar ook een nieuwe aflevering van Bless the Mess. Die staat helemaal voor je klaar. Dat is met Kauthar El Alouche, met Anoushka Melkonian. En deze week ook met content creator Jitse Pauwaard. Ik vind die zalig. Vooral met de wandelingen met zijn hond Billy. Als je dat nog nooit hebt gezien, please, ga checken. Maar uiteraard eerst even naar Bless the Mess luisteren, want op een bepaald moment gaat het daar over angsten.
1: Ik heb even een fobie gehad voor ballonnen.
2: Omdat dat elk moment kan ploffen.
1: Ja, omdat ik zo dacht, vanaf dat ik mij beweeg in de nabijheid van een ballon, gaat dat ontploffen.
2: Dat is natuurlijk nog gerond ergens zo.
1: Ah, dank u.
2: Ja,
1: katten kunnen ook krabben.
2: Dat is wel idee.
1: Ja, heb jij angsten? Of moeten we dat hier even op tafel?
2: Ik was vroeger, als kind wou ik altijd clown worden. En nu ben ik dat ook zo wel een beetje. Maar ik was ook heel bang van clowns.
1: Maar je wou gewoon je controle terugnemen. Zoiets van, ik beslis
2: wat het is om een
1: ik beslis hoe het is om een clown te zijn.
2: Ja, ik word een niet enge clown, dacht ik.
0: Dat is een zeer goede beslissing. Dat je geen enge clown wordt. De nieuwe aflevering van de Bless the Mess. Ga hem checken in de app van VRT Max met Jitse Pauwaard.

zijn tickets voor zijn concert zitten erbij. Throwback Takeover. Volgend weekend het M&M Throwback Ticket Weekend. Straks na 8 uur ga ik het nog volledig uit de doeken doen. Maar onder andere Florida, dinsdag 26 mei. Daar kan je tickets voor winnen. En hoe dat je dat kan doen, dan ga je moeten luisteren. Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag komende week. Maar nu even focussen op veel berichtjes in de app van M&M. Dat is altijd zo met Throwback Takeover. En het leuke is, jouw song komt in de playlist. We gaan nu zorgen voor die van Mila, want ze viert dubbelmoederdag vandaag. Dat is voor haar sifmama en voor haar echte mama. Nienke en Magali. Voilà ze. Ik zou heel graag deze Jeroen van der Boom voor de twee mama's.

0: Vanavond op VRT1.
1: Ik ga u één goede tip geven. Zolang dat je dingen blijft persoonlijk pakken, dan zijn we nog niet klaar om zaken te doen.
0: Op VRT1 krijg je de ontknoping in het finale seizoen van Knokken Af. Op VRT Canvas in de politieke fictiereeks The Deal bombardeert Israël Iran. En op VRT Max staat de volledige serie Sweet Pea klaar om gebinged te worden. Veel kijkplezier straks.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom je naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Grando, grando, grando.
7: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Hey, goedemorgen, het is 8 uur.
10: 14 nieuws.
9: Met Lotte Annika.
11: Het cruiseschip waarop mensen besmet zijn geraakt met het Hantavirus is aangekomen in Tenerife. En straks over een half uurtje moeten de passagiers aan land komen om daarna gerepatrieerd te worden. Ze moeten zo snel mogelijk het schip verlaten. Collega Matthias Stels is daar ter plaatse.
12: Vannacht zag het er nog even onvoorspelbaar uit nadat de regeringsleider van de Canarische eilanden dat hij had gezegd dat er niet aan de voorwaarden voldaan is omdat er te weinig passagiers op de repatriëringsvluchten zouden worden ingepland, waardoor alles te lang zou duren. Maar het centrale gezag in Madrid heeft gezegd, we gaan er toch mee door.
11: Op het schip raakten mensen besmet met het Hantavirus. 3 van hen zijn eraan overleden. Van de mensen die nu nog op het schip zitten, heeft niemand symptomen. In Weert in Nederland, vlakbij de Belgische grens, is gisteravond brand uitgebroken bij een afvalverwerkingsbedrijf. Die brand heeft ook wat rook- en geurhinder veroorzaakt. Daarom wordt ook aan de inwoners van Bocholt in Limburg gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen zwaar gewond geraakt bij een parachutesprong. 1 van hen is in levensgevaar. De 2 zouden tijdens de sprong tegen elkaar zijn gebotst en daarna een hoogspanningskabel geraakt hebben. 1 van hen viel dan ook nog eens in een rivier, maar kon daar gered worden. Waarom ze tegen elkaar botsten tijdens de parachutesprong is voorlopig nog niet duidelijk. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Dat is de 3e in de stand. Door die zege vergroot club de voorsprong op nummer 2, Union, tot 4 punten. Union speelt vanavond thuis tegen KV Mechelen. Brugge-aanvoerder Hans van Aken is tevreden, maar vond dat zijn ploeg de wedstrijd sneller had moeten beslissen.
13: Hetzelfde een beetje als vorige week. Die kansen op 0-4, 0-5 moeten we afmaken. Dan in de tweede helft nog een paar goede kansen. Dus eigenlijk moet je een snelle 3-4-0 maken. Dan is het helemaal gedaan. Al bij al gewoon een perfecte avond.
11: Vandaag steeds meer wolken. Tegen het einde van de dag kans op buien. Maximaal tussen 15 en 22 graden. Morgen wisselvallig en nog 16 graden in het centrum van het land. Vanaf dinsdag wordt het frisser.
14: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
15: M&M. M&M Throwback.
16: Evelien de Bakker.
9: Er is een nieuwe trend op TikTok. Welke song dat daarvoor wordt gebruikt uit de 90's hoor je straks. Eerst Timber, Pitbull en Kesha.

hoe zag jij eruit in de 90s? En dat was meestal met acteurs of zangers of zo. En dan zie je daarna allemaal foto's van die persoon zoveel jaar geleden. Dat is allemaal op deze song van de

0: verbruik, onbalanskosten, injectietarief, wie verzint dat toch allemaal?
1: Allee, dat is toch gemakkelijk?
0: Ah ja? Hoe weet je dat allemaal?
1: N-Wise levert niet alleen stroom, maar ook het inzicht om er je voordeel uit te halen als ondernemer. Ze maken je echt

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: M&M Live.
3: Oh mijn god, ja, ik heb ze echt een paar keer zien passeren uiteraard. Dat zit dan in mijn feed. Een hele groep onderuit, onder en tegen de vangrail gegaan. Het zijn misschien beelden die je ook hebt gezien. Het voornaamste dat ik ook altijd zie terugkomen, dat is een Adam Yates. En die zijn gezicht zit helemaal onder het bloed. Dat is echt een serieuze patat geweest. Vandaag dus die derde rit, 175 kilometer vlak. Laatste dag in Bulgarije ook, vlak voor die rustdag. Dus hopen maar, duimen maar op geen zware valpartijen vandaag. Ze gaan eraan beginnen rond 11:15. Bij ons ook spanning en sensatie nog altijd in het voetbal. Vooral in de Champions Playoffs. Met druk terug bij Union sinds gisteren. Want Club Brugge heeft tegen Sint-Truiden zijn match gewonnen met 2-0. Dus dat betekent dat Union moet scoren, moet winnen tegen KV Mechelen. Want op dit moment staat Club Brugge met 4 punten voor. Helemaal bovenaan in het klassement. Dus 3 punten zijn zeer welkom en zeer belangrijk ook voor Union. Straks vanaf 6:30 liever tegen KV Mechelen. Alle andere matchen kan je uiteraard zien via Sporza. En dan nog een kleine wistje datje. Want het is ondertussen al 4 weken geleden dat Wout van Aert zijn Parijs-Roubaix heeft gewonnen. En vandaag terug in competitie. Dat is gisteren bekendgemaakt, maar niet in een wegkoers, maar wel in een gravelrace in Valkenburg. Helemaal iets anders, maar sowieso de moeite. Alles te volgen uiteraard via Sporza. M&M.

0: Alors on danse. Dat is perfect mogelijk, uiteraard. M&M 1000 Unlocked. We kunnen in elke categorie song uitkomen met M&M 1000 Unlocked. Het kan een dance nummer zijn, het kan ook een zeer trage ballad zijn, het kan er alles tussen zijn. Het belangrijkste is, jij gaat kiezen zonder te weten wat er gaat komen. Het klinkt een beetje louche. Dat is helemaal niet waar. Want M&M 1000 Unlocked, dat is het moment dat jij een getal gaat doorsturen in de app van M&M. Van 1 tot 1000. Ik ga de lijst erbij nemen en ik ga checken welke song achter jouw getal zit. In die lijst van vorig jaar trouwens. Dus stuur maar door. Misschien wel het lievelingsgetal van je mama. Misschien wel een mama, een getal dat je linkt aan je mama. Of kan ook compleet iets anders zijn. Ga totaal los, maar maximaal tot aan 1000. Dat is wel de afspraak.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
4: Oh.
3: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
4: Ah.
3: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.

Het was een groepswerk bij Katinka en dat is altijd leuk om te zien in de app van M&M. Want we wonen op huis nummer 8 en de liefste mama is 56. Dus we gaan voor 856 in de app van M&M. Voor die M&M 1000 unlocked. En daar staat een zeer goede song in die elk jaar al in

0: Nono stuurt. Amai, dikke merci voor dit amazing moment. De longen zijn helemaal leeg met Abel en onderweg. En wel zeer graag gedaan. Nu is het 8:30. Goedemorgen, Lotte.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt de hoofdpunten van het nieuws van vandaag.
1: Klopt. In Hamme in Oost-Vlaanderen is een jongen van 8 uit een springkasteel gevallen en gestorven. Hij viel op een omheining. Het cruiseschip waarop mensen besmet zijn geraakt met het hantavirus is nu aangekomen op het eiland Tenerife. De passagiers moeten nu zo snel mogelijk van de boot en op het vliegtuig naar huis. Aan boord zitten ook 2 Belgen. En in de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn gisteravond zo'n 200.000 mensen op straat gekomen. Ze vierden de eetaflegging van de nieuwe premier Peter Magyar. Hij volgt Viktor Orbán op na 16 jaar. Meer over dit nieuws hoor je trouwens om 9 uur of vind je in de app van VRT Nieuws.
0: En één probleem onderweg, dat is op de E17 richting Gent tussen Beervelde en Desselbergen. Daar moet je op dit moment 10 minuten extra.

0: komend weekend is extra lang. Van donderdag tot en met zondag is het M&M Throwback en je gaat winnen. Je gaat zo meteen horen wat en waarom. Altijd positief als je kan winnen. En een zondag, die kan je ook scoren. Als je veel naar buiten gaat, uiteraard, dat is altijd een gewon. En als het weer goed mee zit, dan is het al mooi meegenomen. Goedemorgen, Sabine.
1: Goedemorgen, Evelien.
0: Vertel eens, wat krijgen we vandaag?
1: Wel, we starten mooi, denk ik, nog voor het noordwesten van het land, de noordwestelijke helft, met mooie opklaringen. Maar over het zuidoosten, de zuidoostelijke helft, hangen al veel wolken. En dus stilletjes aan, geleidelijk aan, krijgen ze daar wat regen of buien. En in de loop van de namiddag, en zeker ook vanavond, kunnen die buien in het zuiden van het land onweerachtig worden. En voor het centrum en vooral voor Vlaanderen komen er in de loop van de dag ook meer wolken, maar blijft het nog grotendeels droog. Behoorlijk wat wind voor de kust. In het binnenland waait hij matig uit het noordoosten, maar aan zee vrij krachtig tot krachtig. Met daar soms rukwinden tot 65 km per uur. En geraakt het kwik ook niet verder dan 14 graden. Terwijl in het binnenland de temperatuur nog kan oplopen tot 20 graden. In het uiterste zuiden van het land tot 22 graden. Nu, die regen en die bui, dat trekt ook naar het centrum van het land vanavond. En ook naar een deel van Vlaanderen in de loop van de nacht. Het uiterste noordwesten, de kuststreek bijvoorbeeld, daar zal het waarschijnlijk nog droog blijven. Minima tussen 4 en 9 graden. Aan zee eerst nog wel veel wind. Die gaat dan later wat luwen naar matig. En voor morgen is er een grijze start voor het zuiden van het land met wat regen. Dat trekt weg. Noordwesten, brede opklaringen. In de loop van de dag komen er wel wolken en van overzee misschien een bui. Temperaturen dan nog tot 15 graden. Dus een pak koeler. Dinsdag meestal droog weer. Vanaf woensdag wordt het alweer wisselvalliger. Met af en toe een bui. Kans op een donderslag. En blijft toch redelijk koel, want we geraken niet verder dan 15 graden.
0: Goehoe, de zon meepakken als het mogelijk is. Dat is de boodschap, ja, denk ik. Sabine, dankjewel.
2: Fantasia Festival.
3: Op zaterdag 11 juli in Hammezoge.
2: Met Omdat Het Kan en Average Rock.
3: Andro Medic, Lil Kleine, Poef, André Hazes, Koen, Mark Willy K en guests, Reggie featuring Linda en vele anderen.
2: Tickets via fantasiafestival.be.
3: Samen met M&M. M&M.

Dancing in the Dark, Bruce Springsteen. Maar dat is nu ook al toegestaan hoor. Dus laat je volledig gaan. Met de songs van Eminem Throwback tussen 7 en 10. Terug naar de 80s, de 90s, de nillies, de teens. En volgende week, dus startend van nu donderdag, is het XXL.

0: throwback artiesten.
1: Wegens overweldigend succes met, ja, met deze verlenging dus van het M&M Throwback Ticket Weekend. We hebben het alles gedaan met tickets voor Kesha, voor Mika, voor Jason Derulo. En nu komend verlengd weekend, dus 4 dagen lang, maak je kans op tickets voor Nio en Aiken. Die komen samen nu zondag naar de Avazone. Volgende week zondag dus, voor alle duidelijkheid. En Florida, die komt ook naar ons land. Dinsdag 26 mei richting Vorst Nationaal. En voor die throwback-artiesten win jij tickets in het M&M Throwback Ticket Weekend. Dus luisteren donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag tussen 7 en 10. Want wij staan samen op tijdens het verlengd weekend. En wie weet, ga je dan naar de leukste throwback-artiesten. Ga je vol bak kunnen meezingen met elke song van Nio, van Aiken en Florida. Je gaat ze allemaal kunnen meezingen. Dat is het leuke van allemaal. Nio en Aiken, ze zijn er ook bij in de deep dive van M&M R&B Beats. Hoor je elke zondag tussen 7 en 9 met Esther Nwanu. En die deep dive, dat is 20 minuten. Alles in de mix van die artiesten. En dan nog eens alle info die je moet weten en zelfs nog niet wist. Leuke weetjes ook over Nio en Aiken. Dus zeker intunen vanavond vanaf 7 uur M&M R&B Beats.

0: zeer leuk om te zien dat er een positieve update is van het kamp Suzanne en Freek. Ze hebben een babbel gedaan met RTL Boulevard bij de collega's daar in Nederland. Je moet weten, deze maand staan ze 10 keer op het podium. Het gaat super druk worden. En natuurlijk ook, het is niet niks met een zoontje Sef erbij sinds november. En afgelopen jaar, ja, vorig jaar, het is echt bijna een jaar geleden dat Freek te horen heeft gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is. Dat hij een vergevorderde vorm van longkanker heeft. Maar het gaat goed met hem. En dat is zeer fijn om te horen, zeker als hij aan het babbelen is. Hij klinkt ook echt zeer goed.
1: Ja, we zijn allebei gewoon op dit moment fit en we hebben zin om... om de shows te gaan doen, dus daar hebben we heel veel zin. Het gaat goed, we hebben heel veel tijd met hem gewoon kunnen spenderen.
2: Maar hij slaapt wel echt goed. Dat is echt, hij lijkt heel erg op Freek, dus hij is heel relaxed. Dus dat is fijn.
1: Ik ben een hele goede slaper.
0: De positieve punten van Freek, meegenomen in Sef. Goed.

zeer veel leuke berichtjes in de app van M&M. Moederdag wordt volle bak gevierd. Jalenka bijvoorbeeld heeft een berichtje gestuurd. Mijn eerste moederdag vandaag, 2 weken geleden bevallen van Max. En al in de bloemetjes gezet hier. En ook een ontbijtje voor Geertrui. Foto's erbij. Heel gezellig in de app van M&M.

0: Dit net viert feest met Like Me.
1: Tijd om te leven.
0: Wij komen
2: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
0: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
1: Want ik ben Like Me.
0: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
1: Tot dan.
0: Van 14 tot en met 17 mei.
1: Want ik ben Like Me.
0: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt.

0: Lotte Anneka.
1: In Hamme in Oost-Vlaanderen is een jongen van 7 gestorven na een val uit een springkasteel. Het ongeval gebeurde tijdens een jeugdvoetbaltoernooi. De jongen nam daaraan deel met zijn club SK Wambeek Ternat en was tussendoor aan het spelen op het springkasteel. Hij werd nog overgebracht naar het UZ Gent, maar is daar overleden. Het Nederlandse cruiseschip waarop mensen besmet zijn geraakt met het Hantavirus ligt nu aan wal van het eiland Tenerife. De passagiers moeten nu zo snel mogelijk aan land komen en dan worden ze met de bussen naar de luchthaven gebracht, zegt correspondent Miral de Bruyne van op Tenerife.
2: Het is niet zo gek dat er juist voor is gekozen om hier het schip op anker te laten liggen. Door de ligging hier heel vlakbij het vliegveld, dus de mensen kunnen heel snel uiteindelijk naar de vliegvelden of vliegtuigen worden gebracht, was vannacht een beetje oneenigheid of bijvoorbeeld het Nederlandse vliegtuig al aangekomen zou zijn. Ik heb vanochtend met Buitenlandse Zaken gesproken dat het vliegtuig wel degelijk was aangekomen vannacht.
1: Ook de 2 Belgische passagiers vliegen straks mee met de Nederlandse repatriëringsvlucht. In totaal zullen 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. De Belgen reizen daarna door naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen voor een medische check-up. De Europese omroeporganisatie EBU, dat is de organisator van het Eurovisie Songfestival, heeft de Israëlische openbare omroep een waarschuwing gegeven. In een video op sociale media roept de Israëlische kandidaat in verschillende talen op om op zijn nummer te stemmen en graag 10 keer, dat is het maximale aantal. Maar zo'n directe oproep voor 1 artiest of 1 lied mag niet. En vorig jaar bleek ook dat Israël expliciet stemmen had geronseld. Daarom heeft de EBU de regels veranderd. De kijkers mogen nu nog maar 10 keer in plaats van 20 keer stemmen. De eerste halve finale is dinsdag. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen zwaar gewond geraakt bij een parachutesprong. 1 van hen is in levensgevaar. De 2 zouden tijdens de sprong tegen elkaar zijn gebotst en daarna een hoogspanningskabel geraakt hebben. 1 van hen viel dan ook nog eens in een rivier, maar kon daar gered worden. Waarom ze tegen elkaar botsten tijdens de parachutesprong is voorlopig nog niet duidelijk. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn gisteravond zo'n 200.000 mensen op straat gekomen. Ze vierden de eetaflegging van hun nieuwe premier Peter Magyar. Er waren opvallend veel jongeren aanwezig. Magyar volgt Viktor Orbán op na 16 jaar. Magyar noemt het zelf een regimewissel. Hij wil de democratie herstellen en de corruptie aanpakken, zegt hij zelf. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Dat is de 3e in de stand. Door die zege vergroot Club de voorsprong op nummer 2, Union, tot 4 punten. Union speelt vanavond thuis tegen KV Mechelen. Vandaag steeds meer wolken. Tegen het einde van de dag kans op buien. Maxima tussen 15 en 22 graden. Morgen wisselvallig en nog 16 graden in het centrum van het land. Vanaf dinsdag wordt het frisser.
3: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment. M&M.
4: M&M Throwback. Evelien de Bakker.
0: Volgens mij is dit een onmogelijke keuze. Daarom ga ik jouw hulp inroepen. Zometeen eerst gas geven met Macklemore en Ryan Lewis.

Hela, de mama's die worden hier in de watten gelegd. Ik zie het volle bak gebeuren in de app van M&M. Zeer leuk dat je de updates ook doorstuurt. Isabel Jonkeren bijvoorbeeld, die stuurt verschillende foto's door van verschillende boeketjes bloemen. En dan ook nog eens een ontbijtje dat volledig is uitgesteld. Verwend door mijn twee schatten Rani en Randy. Dat is daar dik in orde, Isabel. Geniet ervan. En Cindy, die is ermee voor aan het zorgen dat jij misschien wel een nog mooiere moederdag hebt. Want ze stuurt allemaal foto's door van ontbijtmanden. En ze schrijft er ook bij vandaag met carnavalsvereniging Carnaval Kampenhout. Een moederdag ontbijtmanden klaargemaakt en geleverd over heel België. Zeer goed bezig daar, Cindy. Het ziet er, het ziet er zeer lekker uit. Als er nog eentje over is, ik wil er gerust nog omkomen. Maar goed, jij viert moederdag of niet op deze zondagochtend, 8:08. We gaan vooral even terug naar 20 jaar geleden. Want dan was er het moment dat er een nieuw album uitkwam van de Red Hot Chili Peppers. Stadium Arcadium. De titel alleen al, ik vind het zalig. En zeker al als je eens gaat kijken op de achterkant welke songs dat daarop staat. En echt twee songs die rent-free in je hoofd kunnen leven. Deze snow, hey ho. En dan heb je deze nog.

te kiezen. Geen gemakkelijke keuze natuurlijk, maar welke song wil je volledig horen van de Red Hot Chili Peppers? Is dat die Snow? Dan mag je aansturen in de app van M&M. Toch liever Dan in California? Dan stuur je mee in de app van M&M. Red Hot Chili Peppers krijg je sowieso.

0: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: M&M Life.

wakker worden op je zaterdag en zondagochtend. Dat doe je altijd met M&M Throwback tussen 7 en 10. Betekent dus dat we volgende week we dat extra lang doen, van donderdag tot en met vrijdag. Met ook tickets voor Nio en Aiken en ook Florida in het M&M Throwback Ticket Weekend. Dus zeker luisteren.

zijn met vier in totaal. Anthony Duncan, Lee zit er ook tussen en Simon. En morgen zijn ze in België. Deze boys. In de AB in Brussel gaan ze hun 25e verjaardag vieren. Deze ken je sowieso, All Rise.

Er is meer. En zeker als je naar de AB in Brussel gaat morgen, dan ga je ze allemaal vlotjes kunnen meezingen. All Rise, denk ik misschien wel het luidst. Maar deze One Love die heeft het ook zeer goed gedaan in de Nillies.

0: En zometeen de song van Shawn Mendes en Camila Cabello samen. En niet Señorita.
1: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
2: Oh.
1: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
2: Ah.
1: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
3: Medi-market.
4: Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

alleen maar de grootste kanonnen hier in 10 tot 10. Straks nog met een Rihanna, met een Sam Smith. Maar nu vooral terug naar Temptation Island. Niet 2026, wel de editie van 2017. Met een Jefferson en Merijn die helemaal totaal losgingen en viraal gingen op de basis van een bepaald nummer. No

De verrassingen van Katy Perry op jouw zondagochtend hier in 10 tot 10. The One That Got Away. Dan gaan we terug naar 2012. Het moment dat je Sam Smith leren kennen dankzij Ledge van Disclosure. Daarna kwam La La La. En de song die daarop volgde hoor je nu hier in

0: Mis niets van je favoriete series en de nieuwste topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment de max.
1: Hoe vaak denk je aan ons?
2: Nooit. En dat is een half jaar geleden.
3: Ik zou ze zeggen, 3 keer in het jaar zeker.
1: En jij? Denk jij ook zo weinig aan je ziekenfonds?
4: Als we ze nodig hebben, ja. Maar anders betaal ik het.
2: Mijn ziekenfonds?
4: Ja.
2: Denk je?
4: Ja.
2: Nooit.
1: Gelukkig denken we bij de Liberale Mutualiteit wel aan jou. LM. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
5: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
5: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Goedemorgen, het is 10 uur.
7: VRT Nieuws.
6: Lotte Annika. 4 op de 10 ouders van kinderen van 5-jarigen ervaren opvangstress. Dat geldt zowel voor koppels als voor alleenstaanden. Ze zeggen dat ze er vaak alleen voor staan en hebben moeite om opvang te vinden. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. 2 op de 10 ouders zeggen dat ze niet genoeg op familie of vrienden kunnen rekenen wanneer het nodig is. Ook Ellen de Wit heeft als bewust alleenstaande moeder van 2 kinderen soms moeite om opvang te vinden.
8: Dat is niet altijd evident. De scholen zijn ook om 3:30 gedaan. Ze vallen ook al eens ziek en zelf wil je ook al eens tijd voor jezelf. Dus dan is het altijd even zoeken naar opvang. Ofwel probeer ik het zelf te doen, ofwel probeer ik te kijken of het mogelijk is binnen familie of binnen vrienden of babysit. Maar dat is natuurlijk ook weer een kostelijke zaak.
6: In Hamme in Oost-Vlaanderen is een jongen van 7 gestorven na een val uit een springkasteel. Het ongeval gebeurde tijdens een jeugdvoetbaltoernooi. De jongen nam daaraan deel met zijn club SK Wanbeek Ter Nat en was tussendoor aan het spelen op het springkasteel. Hij werd nog overgebracht naar het UZ Gent, maar is daar overleden. Op Tenerife, het Canarische eiland, wordt alles in gereedheid gebracht om de passagiers van de Hondias op te vangen. Op dat Nederlandse cruiseschip brak het Hantavirus uit. 3 van hen zijn eraan overleden. Van de mensen die nu nog op het schip zitten, heeft niemand symptomen. Collega Matthias Tuil staat ter plekke.
9: Er hangt hier een gespannen stilte in de haven van Granadilla, omdat de operatie, omdat die nu elk moment zou kunnen beginnen. Er zou nog een medisch inspectieteam aan boord zijn voor een laatste check-up. En dan zouden die passagiers met dus die bewuste bootjes per 5 aan de wal worden gebracht. Van daaruit gaat het meteen de bus op en dan snel naar de luchthaven Tenerife Sur, om zo snel mogelijk te vertrekken.
6: Ook de 2 Belgische passagiers vliegen straks mee met de Nederlandse repatriëringsvlucht naar Eindhoven. Ze reizen daarna door naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen voor een medische check-up. Israël heeft 2 activisten van de Gaza-vloot Flotilla het land uitgezet. Het gaat om een Spanjaard en een Braziliaan. Het Israëlische leger onderschepte de boot met hulpgoederen voor Gaza zo'n 2 weken geleden voor de kust van het Griekse eiland Creta. In totaal zijn toen 175 pro-Palestijnse activisten opgepakt. De meeste activisten zijn daarna naar Griekenland gebracht, maar de 2 organisatoren zijn dus een tijd lang vastgehouden in Israël. Naar welk land de 2 zijn uitgezet, is niet bekend. Vandaag begint zonnig, maar er komen steeds meer wolken. Tegen het einde van de dag kans op buien. Maxima tussen 15 en 22 graden. Morgen wisselvallig en nog 16 graden in het centrum van het land. Vanaf dinsdag wordt het frisser.
7: M&M.
10: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
7: Alexandra Gazzia.
6: De zon is wakker en jouw favoriete hits zijn ook rustig aan het ontwaken. Eerst, hoe zag de top 3 van vorige week er ook alweer uit? 3. Heel België is verliefd op Olivia Dean na Vorst Nationaal. Ze stond ook op 3 met So Easy vorige week. En het is ook So Easy om verliefd te worden op haar.

Trein van Alex Warren. Fever Dream stond op nummer 2. En Bruno Mars die kon het niet laten.

lijst is geopend. Het ijs is gebroken met Wither Temptation en Smash Into Pieces, Somebody Like You. We zijn nog maar rustig op gang aan het komen en hier is al de eerste nieuwkomer. Dus wat denk jij? Eerst even luisteren naar de songs die verdwijnen uit de Ultratop 50 vandaag? Gaan we zeer zeker doen.

En nu twee nieuwkomers voor de prijs van 1 op nummer 49. Sabrina Carpenter en Madonna stalen alle harten op Coachella. En nu zijn ze bezig aan de rest van de wereld met hun nieuwste collab, Bring Your Love.

Haven. Met I Run. M&M. Koffie en ultratop. Vast ritueel op een zondag lees ik hier in de app van M&M. Welkom. Het wordt bij deze precies een mini-concertje van Ray nu. Want je gaat haar twee keer achter elkaar horen. Met Where Is My Husband eerst op nummer 47 in jouw ultratop 50. Come on.

0: Your husband is coming.
1: Ray met Where Is My Husband. En één keer Ray is gewoon niet genoeg. Dus hier is ze nog eens met jouw main character moment van de dag. Pak dat moment maar eens goed vast, want dit is ze met Hans Zimmer. Met een mega cinematisch nummer. Klik, klak, symphony in jouw Ultra Top 50. Ultra Top 50.

0: zei het toch, hè? Main character moment dit. Winterjaar, zon in je gezicht. Dat deed deugd. Zometeen jouw tweede nieuwkomer van de dag.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Nieuw in de Ultratop 50. 45.
0: Terwijl Shakira bezig is aan haar WK voetbal anthem, is ons Belgisch supporters anthem voor de Rode Duivels al uit. Door Sylvie Crush en Romeo Elvis. Go!

Tame Impala en Jenny met Dracula in de Jenny remix. En we zitten bij deze met een re-entry, want het nummer dat er nu aankomt stond al even in de Ultra Top 50 toen het album van Taylor Swift, The Life of a Showgirl, uitkwam ergens rond oktober. Maar bij deze is hij terug. Derde week in de lijst voor Elizabeth Taylor.

Welkom terug, Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Over 5 dagen komt het nieuwste album van Aaron Blommaert uit. Misschien heb je het al gehoord. De kans is klein, maar dat kan wel als je mee was naar de listening party van de Club Koudar. Koudar en Wannes en Aaron Blommaert himself trokken afgelopen donderdag naar Leuven om samen met jou naar Oorsprong te luisteren. In primeur, het zag er heel gezellig uit op de stories. Ik was er niet bij, dus ik heb het nog niet gehoord. Maar kijk, over enkele dagen gaan we het samen ontdekken. DNA gaat vandaag 7 plekken omhoog en zijn 16e week in de Ultratop.

0: De hoogste nieuwe komt er zo meteen al aan.
1: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
2: Ja, check die video van die overstromingen in Italië. Huh? En check meteen of dat nieuws wel klopt.
3: Onwaar.
2: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
1: Ah, oei, ja.
2: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuwscheck op TikTok en Instagram.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balje stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
9: Abdij
8: glimlachten ze terug. En een week later aan
9: Buil
8: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
9: ULB.
8: Ook al moest ik twee haltes verder zijn.
9: Aan Marie-José.
8: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
10: Hier begeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
11: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen
12: Hola.
11: Niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
14: Met deze week alle Rummo pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja van Jumbo. Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
15: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
16: Met mij, Lieve Scheren.
15: En met mij, Hetty Halsmoortel.
14: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
16: Op Domein Tijenbroek.
14: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
17: M&M Ultra Top 50 40.
0: De hoogste nieuwe is een nummer dat je eigenlijk al heel goed kent. Het is een re-entry van Niall Horan. Hij was even uit de lijst, maar maakt nu een mooie comeback met Dinner Party. Goed voor een vierde week in de lijst. Dit is jouw hoogste nieuwe in de Ultra Top 50 deze week. Dinner Party.
18: Hey.

Zeven plekken lager dan vorige week. Taylor Swift met The Fate of Aphelia. Dejalicious en Milo gaan hard daarentegen in de Ultra Top 50. Vorige week stonden ze nog op de gevreesde nummer 50. Aan de rand van de lijst. Vandaag 12 plekken omhoog voor Forever Young van Dejalicious en Milo. Grote stap vooruit.

met Just The Way You Are. Het is zo leuk om te zien hoe jij aan het genieten bent van deze wondermooie lentezondag. Het is zondag 10 mei. En Margot de Bakker die is onderweg naar haar mama voor Moederdag, uiteraard. Ja, zet je mama maar in de bloemetjes vandaag. Geef haar een dikke knuffel als je kan. Of als je haar niet kan zien vandaag, stuur haar maar een lief sms'je met heel veel hartjes en hoeveel je van haar houdt. Want mama's, ja, die dragen de wereld toch wel. Dus het is een zeer bijzondere Moederdag vandaag. Thomas is ondertussen onderweg naar de zee, laat hij weten, in de app van M&M met de goede nummers van de Ultra Top 50 op de achtergrond. Zeer fijn om te zien. Ik ben de zon hier ook aan het binnenlaten in de M&M-studio. Ik heb het raam wijd open gezwierd, want het ruikt zo lekker buiten. De zon schijnt zo mooi. En we genieten er samen van. Nu met Pommelien Thijs, Atlas, jouw nummer 36.

0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
2: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Het is 11 uur. Goedemorgen.
5: 14 nieuws.
4: Lotte Annika. De eerste passagiers van het cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken, zijn van boord gegaan. Het schip is aangemeerd op 300 meter van het eiland in Tenerife. Van daaruit worden alle passagiers met kleinere boten naar land gebracht. Matthias Tels volgt het daar.
6: Ja, het heeft allemaal wat langer geduurd dan voorzien, maar een dik kwartier geleden is een eerste groep passagiers, Spaanse staatsburgers, zijn die toch met een bootje aan de wal gebracht. Die zijn momenteel in een legertent verdwenen, maar zouden elke minuut via de bussen moeten vertrekken naar de luchthaven. Dus de operatie waar zo lang werd naar uitgekeken, die is wel degelijk begonnen.
4: Door het hantavirus zijn 3 passagiers van het schip overleden. De rest van de passagiers hebben geen symptomen, maar uit voorzorg wordt iedereen onderzocht. Ook de 2 Belgen die aan boord zijn, worden opgevolgd in het UZ van Antwerpen en zullen in quarantaine moeten. Er zijn meer details bekend over het dodelijk ongeval met het springkasteel in Hamme in Oost-Vlaanderen. Volgens de eerste vaststellingen zou een windvlaag het springkasteel hebben weggeblazen tot tegen een omheining. Een jongen van 7 jaar is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij is daar overleden. Er raakten ook nog 3 andere kinderen licht gewond. Het ongeval gebeurde tijdens een jeugdtoernooi van KFC Wanbeek Ternat, waar hij bij speelde. De club heeft de trainingen en wedstrijden komende week afgeschaft. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt het ongeval. En dan naar het Verenigd Koninkrijk, want daar neemt de druk op premier Keir Starmer toe. Volgens de BBC willen al zeker 30 parlementsleden van zijn Labour-partij dat hij opstapt als partijleider en ook als premier. En mogelijk volgen er nog. De kritiek komt er na de forse nederlaag van zijn Labour-partij bij de lokale en regionale verkiezingen van donderdag. Labour heeft bij de verkiezingen zo'n 1500 zetels op lokaal niveau verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar en haalt vanuit het niets meer dan 1400 zetels. Er komen steeds meer wolken. Tegen het einde van de dag kans op buien, maximaal tussen 15 en 22 graden. Morgen wisselvallig en nog 16 graden in het centrum van het land. Vanaf dinsdag wordt het frisser.
7: M&M. Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
5: Alexandra Gazzina.
4: Reggie en Laura Tesoro mogen bij deze de lat hoog leggen voor het 2e uur van de lijst met Bound to Be.

Regi en Laura Tesoro met Bound to Be. Alright, het eerste uur van de Ultra Top 50. Check, bij deze ga ik samen met jou het tweede uur in. We tellen samen af richting jouw nummer 1 in deze officiële hitlijst van Vlaanderen naar het populairste nummer in Vlaanderen van afgelopen week. Die ontdek je net voor 1 uur. De hoogste nieuwe hebben we al gehad. Dat was Niall Horan met Dinner Party. De langst genoteerde kwam daar net ook al voorbij. Pommelien Thijs met Atlas. 53 weken vandaag. De sterkste stijger die moet wel nog komen ergens in de komende 2 uur. Maar eerst... M&M. De boys die de Lotto Arena in vuur en vlam hebben gezet de afgelopen 2 avonden. Begin opnieuw werd er luidkeels meegebruld tijdens de concerten van Bazaar. Vandaag 35ste week in jouw Ultra Top 50. Let's go.

begin opnieuw. Gisterenavond live in de Lotto Arena. Maar ik had er echt al zoveel over gezien op socials en online. Zoveel enthousiaste fans, filmpjes van een euforische Mathieu op het podium. Ik had er zoveel over gezien dat ik ervan overtuigd was dat er al twee concerten waren geweest. Maar nee, het tweede concert moet vanavond gewoon nog komen van Bazaar in de Lotto Arena. Dus geniet er maar met volle teugen van als je richting Antwerpen trekt vanavond. Het is echt wel de moeite. Nu verder met de lijst. De Ultra Top 50 met Miles Smith en Niall Horan, Drive Safe. Jouw nummer 32.

twee plekken omhoog. Voor Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. En ook exact twee plekken omhoog voor Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. Dat is zijn nieuwste nummer. Tweede week van

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando, Grando.
2: M&M Live.

Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. M&M Live.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: M&M. Ultra Top 50. 28.

Bruno Mars. Met Risk It All. Misschien staat hij straks net voor 1 uur gewoon opnieuw op nummer 1 met Magic Might. Of helemaal niet. Dat gaan we samen te weten komen. 8 plekken omhoog ook vandaag voor Bella Kay met I Love It, I Love It, I Love It. 27.

Bella Kay. Met I Love It, I Love It, I Love It. Minna de Smet, 24 jaar uit Turnhout, die stuurt ondertussen in de app van M&M dat ze samen met haar vriend onderweg is naar de moederdagbrunch. En ze stuurt eerst brunchen bij de ene mama en dan avondeten bij de andere mama. Dat is heel herkenbaar, zo'n drukke moederdag. Ik ben heel benieuwd, ben jij ook moederdag aan het vieren? Ben jij ook onderweg om je mama in de bloemetjes te zetten, om ze eens goed vast te pakken? Laat gerust maar weten in de app van M&M. En jij en ik vieren deze moederdag samen met de Ultra Top 50 en met Pomme Queen. Pommelien thuis dus, met Ik Moet Gaan, jouw nummer 26.

Nog steeds niet goed van haar Apeldoornpassage. Pommelien Thijs. Dat was zo goed. Ik moet niks, ik wil jou, ik moet gaan. Met Ik moet gaan. Op de A19 vanuit Ieper richting Kortrijk is er tussen Wervik en Moorsele een beetje vertraging. Een 12 minuten file sta je daar. Verder rustig op de baan.

Turn the lights off. Jonas Das, 26 jaar uit Haag, laat weten. Gisteren geurparels en geurstenen cadeau gedaan aan mijn mama. En vandaag werken. Oh, shout-out naar iedereen die aan het werken is vandaag op deze mooie zondag. Ik zal zorgen voor een goede soundtrack. Beloofd met de Ultra Top 50. De officiële hitlijst van Vlaanderen. Gebaseerd op de officiële cijfers van wie je hebt gestreamd. Wie er veel gedraaid werd op de radio. En Kygo staat op nummer 23 met Save My Love.

0: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci-Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: M&M. Ultra Top 50 22.

goede vibes met Jelly Roll. I'm good. Inge Jespers uit Zonhoven laat weten in de app van M&M nog een paar bestellingen wegbrengen van mijn zelfgemaakte moederdagtaartjes. En dan kan ik mijn eigen mama ook een moederdag gaan wensen. Inge stuurt ook een foto door van de taartjes in kwestie. Het is echt super professioneel gemaakt met in een prachtig handschrift fijne moederdag op de taart. De taart zelf is in de vorm van een hartje. Er zijn allemaal roze blaadjes die waarschijnlijk eetbaar zijn daarop. Het is echt wondermooi gemaakt. Dus goed gedaan, Inge, en smakelijk daar. Geniet van je eigen taartjes. Wij gaan ondertussen verder met de Ultra Top 50. Maarten de Schepper vraagt nog, de sterkste stijger die moet nog komen, toch? Zeer zeker, die is nog niet gepasseerd. Voorlopig ook nog niet in zicht. Dus het zal niet voor direct zijn, maar sowieso voor ergens voor 1 uur. Dan ontdek jij jouw nummer 1. Wie wel in zicht is, is Thomas Gray. 14e week in de lijst met Rumors vandaag. Jouw nummer 21 trouwens.

0: zeggen.
1: 7 plekken omhoog voor Suzanne en Freek met Halverwege. Bij deze is de top 20 geopend met het mooiste koppel van de Lage Landen. Ze treden terug op. Freek gaf deze week trouwens ook een update over het feit dat het beter gaat met hem. Dat ze samen genieten van het podium en van hun kindje Sef. En ik vond dat wel echt een hartverwarmende update. De volgende in de rij is nummer 19 in jouw Ultra Top 50. Daar staat de wondermooie stem van Sienna Spyro. Het was echt precies maar een paar weken geleden dat ze nieuw binnenkwam in de lijst, maar de tijd vliegt zo snel. Vandaag staat ze 25 weken in de Ultra Top 50. Dus bijna een half jaar, als alles goed gaat, kunnen we volgende week zeggen... Bam! Half jaar in de Ultra Top 50, vandaag dus 25 weken. Die on this hill.

Sienna Spyro met Die on This Hill. Binnen enkele dagen al begint Harry Styles aan zijn concertreeks bij onze Noorderburen. Ja, België heeft hij helaas geskipt op zijn Together Together Tour. Maar ja, hopelijk heb je tickets kunnen scoren om hem te zien in Nederland, in Amsterdam. Daar gaat hij 10 avonden staan. En ga je dit nummer live kunnen horen, American Girls.

0: elk?
1: Die was die ligt hier nog altijd.
0: Momenten, Max.
1: Ik kende dat. Je hebt een berg kleren die al dagen ligt te roepen om opgeplooid te worden. Alleen al van er naar te kijken zakt de moed u in de schoenen. En je weet, als je eraan begint, dan zet je wel even zoet. Op zo'n moment kunt je echt wel iets gebruiken dat het wat plezanter maakt.
0: Zoals een aflevering van Thuis op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
1: de max.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op Luminus.

0: Lotte Annika. Er zijn meer details over het dodelijk ongeval op het springkasteel in Hamme in Oost-Vlaanderen. Het ongeval gebeurde gisteren op een jeugdtoernooi van de club Wanbeek ter Nat. Volgens de eerste vaststellingen zou daar een windvlaag het springkasteel hebben weggeblazen en dat kwam tegen een omheining terecht. Een jongen van 7 werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. 3 andere kinderen raakten ook licht gewond, zegt de burgemeester van Hamme.
1: Het gaat dan over kleinere verwondingen. De ouders zijn op eigen kracht naar de huisarts of naar het ziekenhuis gegaan. We hebben daar ook niets meer van vernomen, dus wij gaan ervan uit dat dat goed nieuws is. Maar we zijn wel in contact gebleven met het slachtoffer dat er erger aan toe was. En daar hebben wij jammer genoeg gisterenavond laat dan vanuit het ziekenhuis de bevestiging gekregen dat dat slachtoffer overleden is.
0: De voetbalclub laat weten dat ouders, kinderen en medewerkers van de club er deze namiddag terecht kunnen voor een gesprek. In Tenerife gaat de evacuatie van het cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken traag. De 147 passagiers worden met kleine boten aan land gebracht en vertrekken daarna met bussen naar de luchthaven. De 2 Belgische passagiers zijn nog altijd aan boord. De hele operatie is in handen van de Spaanse overheid, maar ook Nederland helpt mee en dat komt omdat het een Nederlands cruiseschip is, vertelt de ambassadeur.
2: Nederland coördineert de consulaire bijstand ook van andere landen. Dus we zijn ook met een hele ingewikkelde puzzel bezig, omdat er 23 nationaliteiten aan boord zijn en die moeten natuurlijk allemaal weer terug naar hun eigen land, op een veilige manier en het moet ook heel snel. Ons coördinatiecentrum in Nederland heeft die hele ingewikkelde puzzel gelegd. En dat is vraag en aanbod. Wij hebben een aanbod gedaan en een aantal landen zijn erop ingegaan, waaronder België.
0: De 2 Belgen vliegen eerst naar Eindhoven en reizen dan door naar huis. Ze moeten sowieso nog enkele weken in quarantaine. In Pakistan zijn bij een aanslag zeker 15 doden gevallen. Een zelfmoordterrorist is er met een autobom ingereden op een politiepost. En gewapende militanten hebben de controlepost ook bestormd. De aanslag gebeurde in het noordwesten, vlakbij de grens met Afghanistan. Die regio wordt al tientallen jaren geteisterd door militante groeperingen. Er komt meer bewolking aan, maar in Vlaanderen zou het wel droog blijven. Maxima tot 22 graden. Vanavond en vannacht regen in het centrum van het land. Morgenochtend trekt die regen stilaan weg. En daarna krijgen we opklaringen. Maar na de middag opnieuw regen bij 14 graden.
3: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment. M&M.
4: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
5: Alexandra Gazzia.
6: Olivia Rodrigo klimt 12 plekken en mag daardoor het laatste Ultra Top 50 uur openen. Dit is Drop Dead.

kameraad met Be Mine. De Baza vliegt 9 plekken omhoog met Magnetic. Maar zometeen stijgt de sterkste stijger nog harder. Nummer 15.

0: verbazen met Magnetic. En nu een minstens even happy nummer.
1: Dit is de sterkste stijger
2: in de Ultra Top 50.
0: Nummer 14 is jouw sterkste stijger vandaag. Another met Talk To You stijgt 16 plekken en bereikt ook een persoonlijke piekpositie in de Ultra Top 50. Op nummer 14 dus. Dit is echt de lente gegoten in een lied.

0: tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op

0: wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
3: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten... Eigenlijk alles van Boniplant.
2: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.
4: M&M Live.

11 is deze week Teddy Swims zijn geluksgetal, want hij stijgt 11 plekken en hij staat ook nog eens op nummer 11 in de Ultra Top 50. De top 10 begint al te lonken, zowel voor Teddy Swims, misschien volgende week of zo, als voor ons. Die duiken we in zometeen. Eerst Mr. Know-it-all.

De top 10 is alweer aangebroken. Dus eerst een hoognodige recap van de top 3 van vorige week. In jouw Ultra Top 50. Kwestie om met een opgefrist hoofd te beginnen aan de top 10. 3. Op 3 stond Olivia Dean, de vrouw die Vorst Nationaal heeft betoverd een paar dagen geleden. It's so easy to fall in love. I think it's so easy to fall in love. So come give me a call. 2. Alex Warren, zijn mega aanstekelijke Fever Dream, stond op nummer 2. En Bruno Mars moest gewoon nog eens terug naar nummer 1. Snap ik wel. Met I Just Might. De nummer 1 van deze week ontdek je straks. Eerst nummer 10, die is voor de mannen van Bazaar vanavond een tweede keer in de Lotto Arena. En die eerste keer, dat was zeer

0: Dit in een volle Lotte Arena moet episch zijn. Bazaar met Nacht in Amsterdam. Op de A19 van Ieper naar Kortrijk is er door werken maar één rijstrook vrij tussen Menen en Moorseelen. Daardoor 10 minuten vertraging. Op de E34 Antwerpen-Knokke is ook door werken de Zelzate-tunnel afgesloten. Daardoor in beide richtingen een kwartier extra aan de Zelzate-brug. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Machelen en Zaventem. En in Geraardsbergen kan het verkeer niet over de Wijngaardbrug.
1: Is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
2: Alexandra Gazzina. 9.

als jij bij Olivia Dean in Vorst Nationaal was, dan mag je echt je polletjes kussen in dankbaarheid. Want ze heeft de zaal daar betoverd. Hoe ze daar stond, vol zelfvertrouwen, met haar bos krullen, met haar zwart glitterkleedje, met haar stem die weer klonk over de zaal. Dit live meemaken moest echt magisch zijn geweest. Er waren dan ook 17.000 mensen op zoek naar tickets op Ticketswap. Dat is echt waanzinnig. Straks sowieso nog meer Olivia Dean, want ze staat nog in de lijst met So Easy to Fall in Love. Waar ze gaat voorbij komen, dat gaan we samen ontdekken. Al sowieso niet op nummer 8, want op nummer 8 staat Taylor Swift met Open Light. We tellen verder samen af.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau.
2: Go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
5: Chin chin.
4: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
5: Knalprijs.
4: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer? Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni. Voorwaarden op velux.be.
8: Fantasia Festival.
9: Op zaterdag 11 juli in Hammezoge.
8: Met Omdat Het Kan en Average Rob.
9: Andro Medic, Lil Kleine,
8: Poef,
9: André Hazes,
8: Koen,
9: Mark WDK en guests, Reggie featuring Linda en vele anderen.
8: Tickets via fantasiafestival.be.
9: Samen met M&M.
8: M&M.
9: Ultra Top 50.

Eén plek omhoog voor Meteor en Flemming met Niet Nodig. De top 5 is daar. Die 3 uur hebben we samen afgeteld naar dit moment. Als jij nu pas de radio hebt aangezet, dan ben jij op de juiste plek op het juiste moment. Want het hoogtepunt van de Ultra Top 50 gaat nu plaatsvinden in het komend kwartier. Nummer 5 is voor the one and only Shakira. Binnen enkele dagen brengt ze haar officieel WK voetbal anthem uit. Ze heeft daar al een stukje van gepost. Het klinkt heel veelbelovend. Ik vraag mij af hoe lang het gaat duren voordat in de Ultra Top 50 terechtkomt. Nu voorlopig enkel nog in de lijst met Zoo, jouw nummer 5.

Summer met Homewrecker op nummer 4 in jouw Ultratop 50. 1 plek hoger dan vorige week. Traag, maar gestaag blijft hij naar boven gaan. Dat betekent dat het nu tijd is voor de top 3. De vraag is, wie mag die openen? Bruno Mars, Olivia Dean of Alex Warren? Deze 3 spelers staan nog recht vandaag. En surprise, surprise. Jouw nummer 1 wordt nummer 3. Dat betekent straks een nieuwe nummer 1. En dit is Bruno Mars.

0: zowel So Easy als Fever Dream stonden al eens op nummer 1. Wie mag dat vandaag opnieuw doen? Nu Bruno Mars zijn nummer 1 plek heeft afgegeven. Betovert Olivia de ultratop net zo hard als First Nationaal? Of komt Alex Warren weer te staan op nummer 1? Spannend.
1: 2.
0: Olivia op 2. Straks dus een nieuwe oude nummer 1. Fever Dream. Enjoy!

0: is weer prijzenstorm bij Jumbo.
1: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die overblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
3: Een goeiemiddag, het is 1 uur.
2: 14 nieuws.
3: Met Lotte Annika.
4: Honderden mensen herdenken het einde van de Tweede Wereldoorlog aan het fort van Breendonk. Het fort van Breendonk werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt om gevangenen van de nazi's te martelen. Vandaag is het de nationale gedenkplaats voor de slachtoffers van de nazi-gruwel. Honderden mensen komen er vandaag samen voor optredens en speeches. Op het podium sprak ook woordkunstenaar Hind El Jadid.
5: We staan hier in Breendonk om het verleden te herdenken, maar we worden ook wel geconfronteerd met vandaag de huidige toestand. Het gaat ook over Gaza, het gaat over genocide. Dus het gaat over geschiedenis dat zich toch wel weer weet te herhalen, ondanks wat we al hebben meegemaakt.
4: En ondertussen beschuldigt Rusland Oekraïne ervan de 3-daagse wapenstilstand te hebben geschonden. Gisteren was een belangrijke feestdag in Rusland. De Russen vierden de overwinning op Nazi-Duitsland. Maar ondanks het afgesproken staakt het vuren, heeft Oekraïne volgens Rusland heel wat drone- en artillerieaanvallen uitgeoefend. Op 24 uur tijd zou Rusland 57 Oekraïense drones hebben neergehaald. Rusland zegt zich wel aan de gevechtspauze te houden, maar ook in Oekraïne waren er verschillende gewonden na Russische droneaanvallen, onder meer in Kharkiv. De voetbalclub KFC Wanbeek Ternat reageert aangeslagen op de dood van een van hun spelers. Tijdens een voetbaltoernooi in Hamme in Oost-Vlaanderen zou een windvlaag een springkasteel hebben weggeblazen tot tegen een omheining. 4 kinderen raakten daarbij gewond, bij wie een jongen van 7. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dan overleden. De club heeft alle trainingen en wedstrijden afgelast.
6: We hebben gisteravond het overlijden van een spelertje van onze U8 vernomen. En de hele club is verslagen. We zijn eventjes zonder woorden, maar we proberen wel het nodige te doen om ondersteuning te bieden.
4: Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. Er komt meer bewolking aan, maar in Vlaanderen zou het wel droog blijven. Maxima tot 22 graden. Vanavond en vannacht regen in het centrum van het land. Morgenochtend trekt die regen stilaan weg. Daarna krijgen we opklaringen. Maar na de middag opnieuw regen bij 14 graden.
3: Een zondag, maar vooral moederdag vandaag. En 2 songs om dat dubbel en dik mee te vieren. Zo meteen bellen naar Blessings.

Met Happier. Hopelijk weet jij je mama vandaag ook een klein beetje happy te maken. Want het is Moederkesdag vandaag. Tenzij je zo een van die mensen bent die zegt... Nee, het is pas 15 augustus Moederkesdag voor mij. Maar anyway, de bloemen, de brunchjes, de chocolaatjes zijn hopelijk in overvloed aanwezig. Of niet. Dan, in dat geval, en je denkt nu misschien van... Oh nee, juist, Moederdag. Oeps. Heb ik misschien een oplossing voor jou. Je kan je moeder gewoon altijd in de bloemetjes zetten... Op Nationale Radio. Ja, hoe? Gewoon een berichtje sturen in de app van M&M. En wie weet kan ik wel iets voor jou betekenen. Vooral voor die last minute mensen. Of misschien wil je gewoon je mama nog eens bedanken. Dat mag ook zeker in die app van M&M. Laat vooral weten wat jouw mama ook voor jou betekent vandaag. Misschien Swim met BTS.

0: je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
2: Bijgedacht. Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting.

0: Loco Loco. Misschien is jouw mama soms ook wel Loco Loco, maar we zien ze graag. Een ode aan alle moeders op Moederdag. Annemie uit Mechelen die stuurt ook: mama, dank je dat je altijd zo goed voor me zorgt. Jules, Jules stuurt het over, waarschijnlijk Annemie. Amala uit Sint-Niklaas die stuurt ook: ik wens mama een fijne moedertjesdag toe. Groetjes Amala. Ook Rick uit Wustwezel zegt: kan je mijn mama een gelukkige moederdag wensen omdat ze altijd zo goed voor me zorgt? Rick uit Wustwezel, ik moest de naam er zeker bij zetten, anders gelooft niemand het. En dan is er ook nog Keoni uit Turnhout. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo, zeg, jij wilt ook even de radio kapen, om het zo te zeggen, om jouw mama te bedanken, hè?
1: Ja, heel graag zou ik dat tegen mama willen zeggen.
0: En
1: hopelijk hoort ze het ook.
0: Ja, hopelijk hoort ze het ook, want zou ze aan het luisteren zijn nu, de mama?
1: Ik vermoed van wel.
0: Oké, wel. Ik zou zeggen, Keoni, neem even een moment om mama te bedanken.
1: Dag mama. Als je mij hoort, ik wil jou heel graag heel erg bedanken omdat je zoveel voor ons doet, voor mij en mijn zus. En jij mag ook even in de spotlight gezet worden en iedereen mag weten dat jij echt heel fantastisch en jij zorgt voor ons, maar nu mag ik ook eens voor jou gezorgd worden. Jij doet het heel goed en ik wil jou heel erg bedanken daarvoor.
0: Huppla, wauw zeg, amai. Ja mama, bedankt, je hoort het zomaar. Zeg Keoni, dikke merci. Allee, vooral voor jouw mama dan, denk ik. Ik hoop dat je ze vandaag nog ziet.
1: Ja, ik zie ze vandaag nog, ja.
0: Ah, kei goed. Wel, geniet ervan samen. Pak ze eens goed vast. En dat vooral. Merci, hè.
1: Ja, dankjewel.
0: Salutjes. Ook Sandra uit Dilbeek die stuurt ook dat deze dag ook niet altijd makkelijk is, omdat ze haar mama toch al een paar jaar moet missen. En wilt ook graag laten weten dat als deze dag moeilijk is voor jou, dat je daar niet alleen in bent. Nu met Oscar and the Wolf. And Somebody Without You.

0: en Ned Sky. Met We Can Only Live Today. Tussen haakjes, Puppy. Dat is jouw moment om gewoon nog eens even YOLO te zeggen. Zeg het gewoon eens. You only live once. Jawel, het mag. Nu om 1:30. Want op de E34 Antwerpen-Knokke is de Zelzatentunnel afgesloten door werken. Het verkeer rijdt om via de Zelzatenbrug in beide richtingen 10 minuten erbij. Ook door werken is er op de A19 van Ieper naar Kortrijk maar één rijstrook vrij tussen Menen en Moorselen. Op de binnenring rond Brussel verlies je 10 minuten tussen Machelen en Zaventem. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout. Elders hoogstens lichte vertragingen. M&M.
1: Make life sing.

0: Alok en Khalid. En Dive Into Me. Ach, wat een goede bangers op deze zondagmiddag. Het zonnetje schijnt nog her en der, denk ik toch wel. Al is het wat zachter dan gisteren. Maakt niet uit, zometeen een echte meekweler van de ex van Justin Bieber. Je weet wel.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando. Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
6: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
5: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
6: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
5: Amai. Ze zijn er wel pro-pro's.
6: Ah, dat is duidelijk.
5: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
8: Peugeot.

0: ze van me houdt.
1: Luna.
0: Kan het even een pauze?
1: En het kan zeker.
2: M&M.
1: Een pauze kan iedereen wel eens gebruiken, denk ik. Een pauze met een lekker tasje koffie. Of een pauze om eens recht te staan, die beentjes te trekken. En gewoon erop losgaan. Zometeen met I Don't Know van Nina Black. Maar eerst Shut Up and Dance van Walk the Moon.
3: Elke dag weer.

Damiano David met Born with a Broken Heart. We gaan richting 2 uur op deze mooie zondag. Zangeres Anne-Marie, die heeft nog eens iets gepost op Instagram. Toch ook al even niet veel meer van gehoord, maar dat was omdat ze vooral bezig was met de opvoeding van haar dochtertje. Haar dochtertje heeft een unieke naam, om het zo te zeggen. Heet Seven. Seven, zoals het getal, het nummer. Ja, speciaal kijken, maar wel zeker leuk. Maar ze is met veel bezig, zegt ze vooral. Ja, die opvoeding natuurlijk, het opvoeden van het kindje. Ze zegt ook dat het motherhood, dus het moederschap, zo intens kan zijn, maar wel iets moois. En dat ze het glas graag wil heffen aan alle mensen, personen die op een manier bij moederschap betrokken zijn geraakt en dat ze het goed doen en dat het niet makkelijk is, dat ze dat allemaal te goed beseft heeft. Ze heeft daarbij ook gezegd dat ze werkt aan een nieuw babytje, namelijk een nieuw album. Het staat er zo heel kort tussen, working on a new album. Dus ik ben zeer benieuwd. Anne-Marie met Ciao, Adios en zometeen ook Angèle.

0: slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
1: Ah.
0: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: Tednet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
3: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
4: Met mij, Lieve Scheren.
3: En met mij, Hetty Halsmoortel.
2: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
5: Op Domein Tuijenbroek.
2: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
6: Een goeiemiddag, het is 2 uur.
7: 14 uur.
6: Met Lotte Annika.
7: Honderden mensen herdenken het einde van de Tweede Wereldoorlog aan het Fort van Breendonk. Het fort van Breendonk in de provincie Antwerpen werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt om gevangenen van de nazi's te martelen. Later werd het een nationale gedenkplaats voor de slachtoffers van de nazi-gruwel. En vandaag komen honderden mensen samen voor een herdenking. Op deze moederdag zijn er ook veel moeders aanwezig die het belangrijk vinden om hier met hun kind te zijn.
8: Ik denk dat er tegenwoordig veel te nonchalant wordt omgegaan met het verleden en dat er geen lessen worden getrokken. Hè.
9: Ik maak mij serieus zorgen over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, want zoals het nu gaat, we gaan meer en meer naar een maatschappij van onverdraagzaamheid. Ik vind het angstig eigenlijk.
10: Nooit geen fascisme meer, nooit geen oorlog meer. Dat is de belangrijkste boodschap die we in deze maatschappij kunnen uitdragen, denk ik.
7: De organisatie van het voetbaltoernooi in Hamme in Oost-Vlaanderen reageert aangeslagen op de dood van een kind gisteren. Tijdens het toernooi zou een windvlaag een springkasteel hebben weggeblazen tot tegen een omheining. Een jongen van 7 raakte zwaar gewond en overleed in het ziekenhuis. De organisatie wil genoeg bijstand kunnen verlenen.
11: De verslagenheid is gigantisch, hè? Zowel binnen als buiten de club. Op zo'n scenario zijn we niet voorbereid. Deze namiddag komt er slachtofferhulp en sociale begeleiding voor mensen van binnen de club. We zijn ook aan het kijken, de mensen van Wanbeke met Voetbal Vlaanderen, hoe dat we de andere clubs kunnen begeleiden die eventueel begeleiding nodig hebben.
7: Vanmiddag is er nog een wedstrijd bij de meisjes. Die begint met 1 minuut stilte. De speelsters dragen een zwarte rouwband en er is geen muziek. In de Champions Playoffs van het voetbal ontvangt AA Gent de 6e in de stand Anderlecht, de nummer 4. Na een half uur staat het 0-1 voor Anderlecht, dankzij een afgeweken voorzet van Bertaccini. Beide ploegen kunnen een belangrijke zaak doen in de strijd om de 4e plek en een Europees ticket. En Wout van Aert heeft de Marley Graf Race gewonnen, een gravelkoers van 150 kilometer in Valkenburg in Nederland. Van Aert reed zo'n 20 kilometer solo over de onverharde wegen. Bij de vrouwen won de Nederlandse wereldkampioene Lorena Wiebes. Er komt meer bewolking aan, maar in Vlaanderen zou het wel droog blijven, maxima tot 22 graden. Vanavond en vannacht regen in het centrum van het land. Morgen start droog, maar na de middag opnieuw regen.
12: M&M.
6: Twee madammen die wat vuurwerk kunnen brengen aan jouw zondagmiddag. Tate McRae en Camille, die neemt het wel heel letterlijk met vuurwerk.

She is all I wanna be. En Stig uit Mol stuurt dat hij heel blij is met de muziekkeuze deze middag. Kan zeker. Zegt vuurwerk en nu nog Tate. Wauw. Wel, nu krijg je ook een beetje Dracula van Tame Impala. En persoonlijk vind ik deze versie zelfs beter dan het originele. Gewoon omdat het een extra vibe daarbij geeft. Dat samen met Jennie, die je wel kent van Blackpink. Die hebben dat zo'n beetje in de remix gegooid. En dus samen opnieuw Dracula uitgebracht.

0: wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: M&M Live.
3: I run. Dat was ik gisteravond nog. Ik ben toch nog een loopje gaan doen voor... Moest je geïnteresseerd zijn.
4: Jouw weekend bij M&M.
3: Maar ik heb ook een hele gezellige avond gehad met friends. Zo een beetje jeppen. Dat is hoe dat de jeugd het nu zegt. Jeppen, zo wat babbelen. En ja, gewoon een beetje een klein beetje roddelen en zo. Ja, gewoon babbelen met elkaar. Dat is soms echt fijn. En als je, moest jij die besties zo op die manier niet hebben, je kan ze altijd maken. Namelijk met Bless the Mess, met Anoushka en Kautar. Het zijn ook twee girlies die graag jeppen en praten over alles des levens. En dat doen ze altijd met een bekende gast. Deze week was het Jitse Pauwaard.
5: Heb jij angsten? Of moeten we dat hier even op tafel?
6: Ik was vroeger als kind ook altijd clown worden. En nu ben ik dat ook zo wel een beetje. Maar ik was ook heel bang van clowns.
5: Maar je wou gewoon je controle terugnemen. Zoiets van, ik beslis
6: okay, wat het is om een
5: ik beslis hoe het is om een clown te zijn.
6: Ja, ik word een niet enge clown, dacht ik.
3: Ja, en dat hoor je dus allemaal op VRT Max. Daar kan je dat helemaal herbeluisteren. En ze hadden het dus over angsten en waar je bang voor was of bent nog steeds. Zoals iets die een soort clown is, maar vroeger wel clown wou worden. En dus ja, schrik heeft van clowns. Maar waar heb jij zo schrik van? Heb jij een angst van het een of het ander? Spinnen of hoogtes of grote pleinen of zo? Het kan allemaal. Stuur het eens in die app van M&M. Hopelijk geen schrik van Jason Mraz.

Dua Lipa met Illusion. Oh, die zou ook nog eens moeten terugkomen naar België. Hè. Oh. Het is bijna 2:30. Op de E34 Antwerpen-Knokke is de Zelzate-tunnel afgesloten door werken. Het verkeer rijdt om via de Zelzatebrug. Door werken is er op de A19 van Ieper naar Kortrijk maar één rijstrook vrij tussen Menen en Moorselen. Op de A12 van Antwerpen naar Brussel is door een ongeval in Aartselaar de weg volledig versperd aan het kruispunt met de Kleidaallaan. Omrijden kan via de zijweg. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Machelen en Zaventem. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout.

0: Douwe Bob en Mo met Kan je niet nog even blijven?
1: Dit is jouw weekend bij M&M.
0: We hadden het daarnet dankzij Bless the Mess even over jouw angsten.
2: No, God, please, no!
0: Ja,
2: no.
0: Dat vooral. No. Waar jij een beetje schrik van hebt. Anaïs die stuurt uit Roeselare, van Stuurse, de zee. Dus gewoon in het algemeen de zee. Daar heb ik, ik snap het ook wel. De zee, het is scary, het is deep. En dan zeker als je zo denkt aan die... Yo, ho, do, do, do. If you know, dat vooral. Philippe, het Haan heeft terecht ook angst om te zien hoe alles zo rap evolueert en de oorlogen en hoe de toekomst eruit zal zien. Lijkt mij een heel reële en ook wel actuele angst om te hebben. En dan heb je ook Anouk uit Willebroek. Hallo Anouk.
3: Dag Fabian, hallo.
0: Ja, jij hebt ook ergens grote schrik van, hè?
3: Ja, ik heb wel echt heel grote schrik van kippen en van ganzen.
0: ja, heb je ooit iets meegemaakt of zo? Is daar een trauma?
3: Ja, mijn moeken heeft wel kippen en ik ben wel vroeger zo wat aangevallen geweest door kippen. En ja, ganzen zijn nu ook niet echt de vriendelijkste beesten, vind ik. Zeker als ze nu deze periode kleintjes hebben, dan ga ik er echt met een hele grote boog langs. Dat vind ik echt verschrikkelijk.
0: Ik snap het dan ook. En dat is ook zeer verstandig, want ik heb het ook... I learned the hard way. Van denken, oh leuk, een diertje, tof, knuffel. Maar dan, ja... Dat zit niet met een vinger vast. Dat vooral. Maar zelf nooit echt iets erg meegemaakt of zo.
3: Nee, het is denk ik vooral gewoon, ja, zo de schrik als je zo achter je begint te lopen en zo, ja, dan loopt je weg. Maar ja, flipboren, die zijn sneller dan u en die hebben u dan. En inderdaad, ja, die snavel, dat is niet onderschatten. Hè. Je neemt daar wel zo'n beter van. Ik heb al gehoord dat je zo pijn doet, dus ja, echt niks voor mij.
0: Maar je hoort dat je wel goed kan lopen, dus dat komt wel goed van pas. Hè? Ben je vandaag al geweest?
3: Ja, ik ben vandaag al gaan lopen, ja.
0: Oké, en hoeveel kilometertjes in de benen?
3: 8 kilometer, dus een goede afstand voor deze goede weer.
0: Ja, keihard. Die gans moest achter jou zitten, die haalt je niet in, dat denk ik vooral. Anouk, merci om te bellen. Ik zou zeggen, niet schrikken van de beestjes. Die zijn veel kleiner dan jou, hebben veel meer schrik van jou, zeggen ze altijd. Maar vooral geniet nog van je dag.
3: Ja, dankjewel.
0: Salutjes.
3: Bye.

0: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Ja, check die video van die overstromingen in Italië. Huh? En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, oei, ja.
1: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram. VRT Nieuws, helemaal helder.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
5: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.

Justin Bieber en de Kid Laroi. Toch wel een van de beste Justin Bieber samenwerkingen, moet ik zeggen. Helaas geen live versie van op Coachella, enkel een laptop versie. Jouw namiddag zit goed, zo meteen Blurred Lines. Maar eerst Reggie en Laura Tesoro.

Brown met Miles on It. Sylvia Tongeren is heel blij, stuurt Miles on It met wat hartjes erbij. Zometeen ga je ook blij zijn met I Like It, maar eerst Dinner Party van Niall Horan. Doet je misschien denken aan Last Night? Had hij misschien ook een dinnerparty? Bij mij was het een dinnerparty met frietjes. Mag af en toe toch ook wel eens. Net zoals Niall Horan, net voor 3 uur.

0: Maak elf.
1: Dat eindweer komt echt mijn oren uit.
0: Momenten, Max.
2: Daar zit je dan. Al uren te staren naar uw laptop. Een halfgeschreven verslag. Uw cursor die maar blijft knipperen. En jij dat denkt. Dan is het tijd om even te ontspannen.
0: En dat kan met een aflevering van Knokken of andere topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: Een goeiemiddag, het is 3 uur.
0: VRT Nieuws.
3: Met Lotte Aneka.
4: De twee Belgen verlaten op dit moment het cruiseschip in Tenerife, waar het Hantavirus is uitgebroken. Maar eerst naar de voetbal, want in de Champions Playoffs van het voetbal is de tweede helft aan de gang in de wedstrijd tussen AA Gent en Anderlecht. Tom Boudeweel, hoe staat het daar?
5: Gelijke stand en dat is na ruim een uurtje voetballen. Anderlecht zeer sterk in de eerste helft, verdient op voorsprong. Ook na een own goal van Lopez van AA Gent met een sterke Bertaccini. Maar Davy Roef, de doelman van AA Gent, hield het bij 0-1. En dan zat het spel op de wagen helemaal op het einde van de eerste helft met de gelijkmaker van AA Gent via Duverne. En dan een rode kaart voor de aanvaller Svetkovic van Anderlecht. En dat heeft het scenario toch een beetje veranderd, want in de tweede helft is Gent de betere ploeg, maar slaagt het er niet in om tegen 10 man echt kansen te creëren. Vandaar dus in evenwicht Gent-Anderlecht 1-1.
4: Dankjewel, Tom. Rond deze tijd verlaten dus de twee Belgen het schip waarop het Hantavirus is uitgebroken. Ze worden aan land gebracht en daarna naar het vliegtuig om terug naar ons land te keren. Eens aangekomen is er een strikt scenario voor de Belgen, zegt Annelies Wijnand van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.
6: Wanneer de twee Belgen aangekomen zijn in Eindhoven, zullen zij overgebracht worden naar UZ Antwerpen. Daar zullen zij medisch geëvalueerd worden en na die medische evaluatie zal blijken wanneer zij naar huis kunnen gaan en thuis hun quarantaine verder zetten.
4: En koningin Mathilde is op economische missie in Turkije. Samen met 5 ministers en een ruime delegatie van zakenmensen. Collega Pascal Mertens, zij reist ook mee. Waarom leidt koningin Mathilde deze missie?
7: De koning had het haar gevraagd toen prinses Astrid hem eind vorig jaar zei dat ze ermee moest stoppen van de dokter. Normaal gezien zou natuurlijk kroonprinses Elisabeth die missies gaan leiden. Maar zij studeert nog. Ze studeert eind deze maand af in Harvard. En Mathilde, zo vertelde ze me, wil haar dochter toch nog wat tijd geven. En dus leidt zij ze dit jaar en volgend jaar tot Elisabeth ze dan kan overnemen.
4: Deze missie is de grootste ooit van ons land naar Turkije. 428 deelnemers zijn meegereisd. Turkije is een interessante handelspartner, doordat het land ook een NAVO-bondgenoot is en ook sterke banden heeft met de Europese Unie. Er komt meer bewolking aan, maar in Vlaanderen zou het wel droog blijven. Maxima tot 22 graden. Vanavond en vannacht regen in het centrum van het land. Morgen start droog, maar na de middag opnieuw regen. M&M.
3: Ik neem je even terug mee naar jouw zaterdagavond in de club of eerder in je bed met Turn the Lights Off.

met When You're Gone. Daarover gesproken, waar is die eigenlijk, Shawn Mendes? Allee zeg, wat nieuwe muziek, dat hebben we nodig. Speciaal vandaag voor de moederkes. Want ja hoor, het is moederdag. Heb je misschien wel al gehoord, zien passeren. Misschien ben je zelf moeder. Of moet je toch nog alle gauw iets voor je moeder gaan kopen? Veel te laat zeg, moest je schamen. Nee, mopje. Je kan het altijd goed maken met gewoon iets te sturen in de app van M&M. Als je zoiets hebt van ik wil mijn moeder iets speciaal bezorgen. Ik kan daarbij helpen. Gewoon even doorsturen wat je mama voor jou betekent. Wat je misschien hebt gegeven vandaag. Mag ook altijd met een fotootje erbij. Ik ben gewoon heel benieuwd. Stuur het even door in die app van M&M. En misschien kan ik iets voor jou betekenen. En vooral voor al die mama's daar buiten, proficiat. Geniet ervan vandaag.

0: elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan België stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
1: Abdij
0: glimlachten ze terug. En een week later aan
1: Buil
0: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
1: ULB.
0: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
1: Aan Marie-José.
0: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak dan onze.
2: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

Save My Love for Somebody Else. Van Kygo. Save Your Love vandaag maar voor je moeder. Op deze prachtige moederdag. En ik ben vandaag een beetje de boodschapper. Ik kan jouw moeder, mama, moeke, moetie in de bloemetjes zetten als je dat zou willen. Vooral als je misschien vergeten bent om iets te kopen. Dan, ja, dan ben je een beetje te laat, maar dat is helemaal oké. Jando uit Avelgem die stuurt... Hey, kan je mijn mama een fijne moederdag wensen vanwege alle broers? En heel belangrijk, mijn broer vanuit de hemel. Ze heeft het heel moeilijk de laatste tijd. Bij deze Jando een happy, happy Mother's Day aan de mama. Ook van Matteo vraagt voor mama Thaisa. Is de beste mama die er is. En ik denk dat ze het superleuk zou vinden mocht ze op de radio komen. Mama Thaisa, bij deze, als je het hoort, kan je eens even laten weten dat je de Happy Mother's Day, moederdag, hebt gekregen van Fabske op de M&M. Laat vooral weten. Maar aan alle mama's daar, alle mama's die mama's willen worden, ooit geweest zijn, of die je mama moeten missen, geniet van deze dag. Pak elkaar vast, geniet van de warmte. En de liefde, dat vooral. Dat is het belangrijkste. Zometeen met de big hit. Maar eerst Pink met Get the Party Started.

0: hits, ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

Chaperone. En Good Luck Babe, het is bijna 4:30. Good luck als je in de auto onderweg bent. Door werken is er zo'n kwartier file op de A19 van Ieper naar Kortrijk. Tussen Menen en Moorselen moet het verkeer over de pechstrook. Op de E34 Antwerpen-Knokke is de Zelzate-tunnel afgesloten door werken. Het verkeer rijdt in beide richtingen om via de Zelzatebrug. Hou er rekening met 10 minuten vertraging. Op de A12 van Antwerpen naar Brussel is in Aartselaar de weg weer vrijgemaakt. Op de binnenring rond Brussel verlies je nog 10 minuten tussen Machelen en Zaventem. Op de buitenring is in Jette de rijstrook versperd door een ongeval.

Thomas Gray. Met The Rumors. Ik ben wel benieuwd wat ze zijn, The Rumors. Maar ik heb een vraag voor jou. Ben jij of ken jij iemand die morgen jarig is? Het is vooral voor de vrienden van de M&M Ochtendshow, die moeten dat weten. Of jij iemand of iemand kent of bent die jarig is, laat dat vooral eens weten in de app van M&M. Als je zo iemand kent of zo iemand bent.

The Chainsmokers en Halsey met Closer. We ain't never getting older, tenzij je natuurlijk jarig bent. En als jij trouwens morgen jarig bent, dan kan het wel eens zijn dat de M&M ochtendshow een verrassing voor jou of iemand die je kent in petto heeft. Maar wat moet je daarvoor doen? Gewoon even in de app van M&M sturen. Als jij iemand bent of iemand kent die morgen jarig is, en dan kunnen we samen mensen verrassen. Hoe leuk is dat? Superleuk, voilà. Jelly Roll is ook al

0: van mijn favoriete songs. Nu op Eminem. Somber. En 12 to 12. Die Somber is trouwens ook heel gek op TikTok en zo. Je moet hem maar eens opzoeken. Post heel veel. Chronically online. Zo ben ik ook wel af en toe. Het is bijna 4 uur. Dat wil zeggen dat Bob Storms er bijna aankomt om jouw namiddag helemaal op en top met Bob te maken. Maar vooral een fijne moederdag aan jouw mama. Aan de mama's die er zijn. Overal mijn mama, of course. Geniet ervan, ook van deze zondag en van de week volgende week. Nu met halverwege.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.
0: Van Suzanne en Freek. En zometeen ook een klein beetje Dimitri Vegas, David Guetta en Loreen.

0: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Ja, check die video van die overstromingen in Italië. Huh? En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, oei, ja.
1: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram. VRT Nieuws, helemaal helder.
3: Goedemiddag, het is 4 uur.
2: VRT Nieuws.
3: Met Lotte Aneka.
4: De twee Belgen hebben het cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken verlaten. Ze zijn nu op de luchthaven van Tenerife om zo terug te keren naar huis via de luchthaven van Eindhoven. Dat zegt collega Matthias Stijls in Tenerife.
5: Maar dus nu zijn ze wellicht onderweg naar de luchthaven of al net op de luchthaven. En dan zal die vlucht richting Eindhoven onmiddellijk kunnen opstijgen. De buitenlanders die zullen bij aankomst in Nederland nog even in een quarantainezone worden gehouden. Maar bedoeling is dat de twee Belgen dat die zo snel mogelijk worden overgebracht naar het universitair ziekenhuis in Antwerpen.
4: Rusland beschuldigt Oekraïne ervan de driedaagse wapenstilstand te hebben geschonden. Gisteren was een belangrijke feestdag in Rusland. De Russen vierden de overwinning op Nazi-Duitsland. Maar ondanks het afgesproken staakt het vuren heeft Oekraïne volgens Rusland heel wat drone- en artillerieaanvallen uitgevoerd. Op 24 uur tijd zou Rusland 57 Oekraïnse drones hebben neergehaald. Rusland zegt zich wel aan de gevechtspauze te houden, maar ook in Oekraïne waren er verschillende gewonden na Russische droneaanvallen. Thierry Neuville heeft de rally van Portugal gewonnen, de zesde manche van het wereldkampioenschap. Neuville profiteerde op de laatste dag van een lekke band bij de Fransman Ogier om naar de leiding te springen. Het is nog maar de eerste zege van het seizoen voor Neuville, die zevende blijft in de WK-stand. En in de Champions Playoffs van het voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht speelde wel een helft met een man minder. Het verslag is van Tom Boudeweel.
6: Anderlecht had alles in handen om de vierde plaats in de stand op te eisen. Het speelde goed in de eerste helft. Paarswit kwam ook op voorsprong door een own goal van Lopez. Maar net voor de rust veranderde alles. Duverne benutte de eerste kans van de thuisploeg voor 1-1. En Svetkovic die kreeg rood na enkele vuistslagen. Met zijn tienen kroop Anderlecht terug. En aan saaie tweede helft zonder grote kansen vierde Anderlecht het gelijkspel als een overwinning.
4: Dankjewel, Tom. Op het tennistoernooi van Rome is onze landgenoot Alexander Bloks uitgeschakeld in de derde ronde. Bloks verloor in twee sets van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Bloks is zelf de nummer 36. Het werd 6-1 en 6-4. Er komt meer bewolking aan, maar in Vlaanderen zou het wel droog blijven, maxima tot 22 graden. Vanavond en vannacht regen in het centrum van het land. Morgen start droog, maar na de middag opnieuw regen.
3: Het is zondag, jij bent chillende en ik bedien jou van zeer goede muziek. Zometeen Amy Winehouse, eerst Alex Warren.

0: Amy Winehouse en Rehab.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.
0: En hele goedemiddag. Het is vandaag zondag 10 mei. Het is een fantastisch mooi weekend, durf ik wel te zeggen. Het is ook moederdag vandaag. Het is te zeggen, overal, behalve in Antwerpen. Ja, ik ben zo iemand die dan zegt, nee, vandaag is het nog geen moederdag. Dat is pas de 15e augustus. Maar ik kan er niet aan doen. Ik ben gewoon zo opgevoed. Dat is hoe ik het altijd heb geweten hier, dat het moederdag is op 15 augustus. Ondertussen heeft mijn computer ermee opgehouden en is mijn tekst die ik wou vertellen eigenlijk volledig verdwenen. Maakt niet uit. Moederdag, dus voor veel mensen, niet voor mensen uit Antwerpen. Het is wat het is. We gaan gewoon muziek spelen. Meteor heeft ooit een liedje gemaakt over zijn mama.
2: Dit is wat mijn mama zei.
0: Maar daar gaan we niet naar luisteren. Wel deze met Flem.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
3: Peugeot.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
7: Oh.
6: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
7: Ah.
6: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op Velux.be.
8: M&M.

0: vooruit.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels,
3: natuursteen, parket, Impermo.
4: M&M Live.

en Self-Made Woman. Tijd voor 5 Seconds of Summer, een boys band bekend. Geraakt eigenlijk een beetje door One Direction, want ze namen ze mee op tour als voorprogramma in 2013. Nadien werden deze Australiërs wereldberoemd. En hun grootste hit aller tijden is deze, Young Blood.

Post Malone. Het is 16:30. Door werken op de A19 van Ieper naar Kortrijk is er een kwartierfile tussen Meeren en Moorselen. Het verkeer moet er over de pechstrook. Ook door werken is op de E34 Antwerpen-Knokke de Zelzatentunnel afgesloten. In beide richtingen rijden om via de Zelzatenbrug. En op de binnenring van Brussel 10 minuten extra tussen Machelen en Zaventem.

Dasha, not at this party. Maar jij bent er wel bij, hoor, op deze prachtige zondag. Zeg het nog eens, Dasha. Ah, het is ook moederdag vandaag. Dat hebben we daarnet ook al even aangeraakt. Ik ga niet vragen om je moeder te bedanken in de app van M&M, maar ik ben benieuwd naar iets anders. Wat is het beste advies dat je ooit van je mama gekregen hebt? Dat mag je doorsturen in de app van M&M. Was dat gouden levensadvies of gewoon huishoudtips? Dat maakt niet uit. Laat maar weten in de app van M&M jouw beste advies van je mama.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze Fiberpack. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
3: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
5: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
6: Met mij, Lieven Scheren.
5: En met mij, Hetty Halsmoortel.
4: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
7: Op domein Tuijenbroek.
4: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
8: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.

Maxime en Babette met hoe dan ook. Judith stuurt hier in de app van de M&M. Het beste advies dat ik van mijn mama heb gekregen is om elke dag de vaatwasser zeker in te laden, dat je daar de ochtend nadien niet meer naar hoeft te kijken. Op zich een goede tip. Jonas die heeft als tip gekregen dat hij iets moet doen in het leven wat hij graag doet. En dat doet hij nu ook. Van

The Dead Dance. Ik ben altijd in voor nieuwe muziek van Lady Gaga. Dus mocht je toevallig luisteren, Mother Monster, ik sta ervoor open om een nieuwe Lady Gaga track mee te brullen. Volgende artiest, Olivia Rodrigo, ze heeft een tour aangekondigd, maar ze stopt voorlopig niet in België. Daar ben ik nog altijd een beetje boos over. Maar ja, kijk, we hebben ze vorig jaar ook als op de mainstage gehad van Rock Werchter. Dus we zullen het moeten doen met Amsterdam, Parijs en Londen. Dit is ze.

0: Dit net viert feest met Like Me.
1: Tijd om te leven.
2: Wij komen
3: tijdens het hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
2: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsaparade.
1: Want ik ben Like Me.
0: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
1: Tot dan.
0: Van 14 tot en met 17 mei.
1: Want ik ben Like Me.
0: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
2: Goedemiddag, het is 5 uur.
4: 14 nieuws.
2: Met Lotte Aneka.
5: De twee Belgen die op het cruiseschip zaten waarop het hantavirus is uitgebroken, zijn nu echt vertrokken naar huis. Daarnet verlieten de Belgen het cruiseschip in Tenerife. Direct daarna werden ze met een bus naar de luchthaven vertrokken. Het vliegtuig is zo net opgestegen en vliegt nu naar Eindhoven. De Belgische consul in Tenerife klinkt tevreden over hoe alles is gelopen.
6: We zijn blij dat ze kunnen thuis teruggaan en dat dus alles heel goed is verlopen.
5: De politie is vanmorgen binnengevallen in een loods in Sint-Gilles-Waas in Oost-Vlaanderen. Er zijn 4 mensen opgepakt. De politie had de buurt al een tijdje geobserveerd na meldingen over verdacht gedrag. De loods wordt verhuurd. Volgens bronnen zou de inval te maken hebben met drugs. Het parket is een onderzoek gestart. Tijdens de halve marathon in Leiden in Nederland is een meisje van 15 jaar overleden. Ze werd onwel tijdens het lopen. Hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren. Maar ze konden haar niet meer redden. Deelnemers moeten volgens het reglement minstens 16 jaar zijn voor ze aan de halve marathon mogen deelnemen. Hoe ze als 15-jarige dan toch kon deelnemen, weet de organisatie niet. Het systeem gaat uit van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven, klinkt het. In het wielrennen heeft de Fransman Paul Magnier de 3e rit gewonnen in de Ronde van Italië. Magnier klopte in een spannende massasprint de Italiaan Jonathan Milan en de Nederlander Dylan Groenewegen. Voor Magnier is het al zijn 2e overwinning in deze Giro. De Uruguayaan Guillermo Silva blijft leider. En in de Champions Playoffs van het voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht kwam snel op voorsprong, maar net voor de rust maakte AA Gent gelijk. Anderlecht moest ook meer dan een helft met een man minder spelen na een rode kaart voor Svetkovic. Anderlecht-speler Jari Verscharen.
7: We zijn die wedstrijd heel goed begonnen. In de eerste 30, 35 minuten speelden we echt wel heel goed. En denk ik dat we hun echt wel onder controle hadden. En dan die laatste 10 minuten laten we het eigenlijk een beetje liggen. Maar een goal die had vermeden kunnen worden, denk ik. En dan een stom rode kaart. Dus ja, dat wisten we vanaf dat we in de kleedkamer kwamen. Dat we echt wel elke meter moesten belopen om een goal te vermijden. En dat hebben we gedaan. Dus ik denk daarom dat we wel blij mogen zijn met dat punt.
5: In het klassement blijft Anderlecht 4e. Een belangrijke plek voor een Europees ticket. Gent is 5e. En in de Europlay-off staat het halverwege in de wedstrijd tussen Antwerp en Charleroi 0-1. Vanavond en vannacht trekt een regen- en buienzone over het centrum en Vlaanderen. Vooral in het zuiden is er ook kans op onweer, bij minima tot 9 graden. Na de regen morgenochtend wordt het droog, maar na de middag gaat het opnieuw regenen vanaf de kust. Dinsdag veel wolken met nog kans op een bui, blijft ook fris. Temperaturen tot 14 graden dan.
1: M&M.
2: Heeft Meteor zijn naam als BV ooit al eens misbruikt? Je ontdekt het zometeen. Eerst muziek van...

0: Second Story of My Life. M&M.
1: Er is een nieuwe podcast van 22 minuten stomme vragen. De podcast waarin Sander, Maureen en Imaan elke week 22 minuten lang... Dat is toch het concept. Vragen, stomme vragen stellen liever aan een andere bekende gast. Deze week is dat Meteor, aka Joris van Rossum. Dat is zijn echte naam eigenlijk. Hij vertelt ook in de podcast dat hij Joris meestal gebruikt in niet-media-context. En dat hij op de radio bijvoorbeeld, als ergens de gast is in een tv-programma, wel standaard zichzelf voorstelt als Meteor. Maar dat hij dat tegenwoordig op straat eigenlijk ook vaker moet doen. Dat hij gewoon moet zeggen, ik ben Meteor. Dat mensen anders niet weten over wie het gaat. En Sander wou ook heel graag weten of hij zijn naam als artiest dan ooit al eens heeft misbruikt om bijvoorbeeld ergens binnen te geraken of om iets gedaan te krijgen. En daar zei hij dit over.
2: Je kunt dat dus ook gebruiken. En ik herinner me nou dat Snelle ooit vroeg aan mij, zeg, waar is een leuk restaurant in Antwerpen? Uiteindelijk had hij een restaurant en hij belt en ze zeggen, het is vol zit. Maar het is wel met Snelle. En hij mocht wel komen.
3: Wat?
2: Mijn vrienden, die vragen soms ook aan mij, maar Joris, kun jij eens niet bellen om ergens naartoe te gaan? Want de kans is groot dat het dan wel mag. Nooit gedaan, tot het moment dat wij naar Werchter gingen met z'n allen. Iets wat te laat dachten aan waar moeten we blijven slapen. Ik had 10 kampeerplaatsen gebeld. Onder de naam Joris van Rossum. Het ging niet. Dus ik bel terug naar nummertje 1.
4: Ja?
2: Ja, het is mijn Meteor. Het is mijn Joris van Rossum. Meteor? Ja. We vinden wel een plekje.
4: Oh!
2: Ja.
1: Ja, je kan het oneerlijk noemen. Je kan het ook gewoon slim gebruik maken van de situatie. Het siert hem alleszins dat hij het niet altijd doet. En dat hij eigenlijk meestal gewoon heel braaf zegt dat hij Joris heet en niet Meteor. Meer over Meteor kom je te weten als je naar de volledige aflevering luistert. Onder andere ook of hij ooit wil trouwen met zijn liefje, Céline van Ooitsel, op dit moment.
5: M&M. Make

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis.

Het bewijst dat een goede song niet verouderd is. Jean-Paul met Give It Up To Me. Het is een nummer uit 2006, 20 jaar geleden. Was eigenlijk een beetje vergeten tot TikTok het dit jaar terug heeft opgepikt. Het is helemaal viraal gegaan. Het heeft 350 miljoen streams op Spotify. En het staat in de UK top 30. Hoger dan de eerste keer zelfs. Dit is hem. Give It Up To Me van Jean-Paul.

Zieke vocals, hoor. Dit fantastische nummer, Terry Swims, met Gone, Gone, Gone. Het is 5:30 en het verkeer vertraagt op de E40 richting binnenland. Net voor Aalter door een defect voertuig op de linkerrijstrook naar Antwerpen op de E17 vanaf Zwijndrecht. Op de Antwerpse ring is het 40 minuten file rijden richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de binnenring van Brussel 10 minuten extra tussen Machelen en Zaventem. Op de buitenring een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Door werken op de A19 naar Kortrijk is er 25 minuten file tussen Wervik en Moorselen. Het verkeer moet er over de pechstrook. Ook door werken is op de E34 Antwerpen-Knokke de Zelzatentunnel afgesloten. In beide richtingen rij je om via de Zelzatenbrug.

Mirtha stuurt de app van M&M boterhammen smeren voor de kids. Morgen vroeg gaat veel sneller met de beats van Offenbach. Ik denk de beats blijven nog even met Oscar and the Wolf. So take good care of me. En Strange Entity.

0: Hoe vaak denk je aan ons?
1: Nooit. En dat is een half jaar geleden.
2: Ik zou ze zeggen, 3 keer in het jaar zeker.
0: En jij? Denk jij ook zo weinig aan je ziekenfonds?
3: Als we ze nodig hebben, ja. Maar anders betaal ik het. Ja.
4: Mijn ziekenfonds?
3: Ja. Denk je?
4: Ja. Ja.
1: Nooit.
0: Gelukkig denken we bij de Liberale Mutualiteit wel aan jou. LM. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.

Grace Kelly van Mika. Vorig jaar werd ze na 12 jaar gedumpt door haar label Warner Records. Ik heb het over BB Rexha. Ze postte een video waarin ze huilend vertelde dat ze niet wist hoe het verder moest. Maar ze heeft zich zwaar herpakt. Ze is independent gegaan, onafhankelijk, dus los van een label. En deze week staat haar single New Religion op nummer 1 in alle Amerikaanse charts. Ze noemde het zelf een soort wedergeboorte. En wat veel mensen niet weten, is dat ze vroeger ook nog eens de Monster heeft geschreven voor Eminem en Rihanna. De Monster toepasselijk, want het was een monsterhit. Het is zelfs een nummer 1 geweest en een Grammy-winnaar. Maar zelf moest ze altijd vechten voor erkenning. Dus nu is het tijd voor erkenning van BB Rexha. Crazy goede stem heeft die vrouw. Op 12 juni komt haar nieuwe album Dirty Blonde uit. En als je herkent van I'm Good met David Guetta, dan weet je, deze vrouw is niet te stoppen. Dit is BB Rexha samen met Faithless New Religion.

0: We gaan zo stiltjes richting de avond. Dan mag de muziek af en toe al een beetje zeemzoeter zijn. Een beetje rustiger. Bella Kay gaat daar nu voor zorgen met I Love It, I Love It, I Love It. Maar na 6 uur toch nog wat stevige muziek ook hoor. Ook onze big hit van deze week nog trouwens na 6 uur.
1: Oh,

0: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Ja, check die video van die overstromingen in Italië.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, oei, ja.
1: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuwscheck op TikTok en Instagram.
3: VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Goedenavond, het is 6 uur.
2: VRT Nieuws.
4: Dit is Lotte Aneka.
3: De dood van de jongen van 7 tijdens het voetbaltoernooi laat een diepe indruk na. In Hamme in Oost-Vlaanderen is een interventieteam langs geweest om de trainers, medewerkers en families te steunen die nood hebben aan een gesprek. Gisteren is daar tijdens een voetbaltoernooi een jongen van 7 gestorven na een ongeval met een springkasteel. Iedereen op en rond het veld is ook vandaag nog heel erg onder de indruk van wat er is gebeurd.
5: Ik denk dat iedereen hier alles aan doet om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. En uiteraard zijn we er wel mee bezig dat die kinderen veilig kunnen spelen, maar ik denk dat het vaak ook altijd te laat is dat je denkt van oei. Ja, wat als?
6: Ik was hier druk aan het bakken en het was super mooi weer, alles ging mee. En dan gebeurt dat. Maar ja, je hoopt wel nog, hè. Maar dan krijg je s'avonds telefoon dat het gedaan is.
3: De jongen was lid van voetbalclub Wanbeek Ter Nat. Zijn club komt morgen bijeen. Ook voor de leerlingen van zijn klas zal het CLB morgen extra steun bieden. De 4 Belgen die contact hadden met de passagiers van het cruiseschip, die eerder deze week het schip al hadden verlaten, mogen hun quarantaine toch stopzetten. Gisteren was nog gezegd dat de 4 in quarantaine moesten, maar dat is dus niet langer zo. Dat meldt de federale overheidsdienst Volksgezondheid.
7: Ja, dus uit het internationaal onderzoek is gebleken dat deze 4 personen geen risicovolle contact hebben gehad met besmette passagiers. Er is dus geen enkel risico dat zij besmet zouden zijn met het handen. Virus en de quarantaine wordt voor hen dus opgegeven.
3: In Antwerpen is een man van 81 in de Schelde gevallen. De man was tijdens het wandelen gevallen tussen de kade en een cruiseschip. Hij is ter plaatse gereanimeerd en in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het zou niet gaan om een passagier van het schip. Tijdens de marathon in Leiden in Nederland is een meisje van 15 jaar overleden. Ze werd onwel op 4 kilometer voor de finish. Deelnemers van de halve marathon moeten volgens het reglement minstens 16 jaar zijn. Hoe ze als 15-jarige dan toch kon deelnemen, weet de organisatie niet. Het systeem gaat uit van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven, klinkt het. In de Euro Playoffs heeft Charleroi met 0-1 gewonnen op het veld van Antwerp. Titraoui maakte net voor de rust het enige doelpunt van de wedstrijd. Door de zege staat Charleroi op 3 punten van leider Standaard. En aan de kust hebben zo'n 15.000 mensen dit weekend meegewandeld met de Belgian Coast Walk. Dat is een record. Wandelaars konden kiezen tussen verschillende afstanden. De langste was de hele kustlijn, zo'n 80 kilometer. En opvallend, steeds meer vrouwen schrijven zich in voor lange afstanden.
8: Inderdaad, het stond ook een beetje op de onze. En zeker om het samen te doen, dus voilà.
9: Ik ben onlangs 50 geworden. En dat was voor mij een uitdaging om eigenlijk 50 kilometer te wandelen in plaats van 42. Maar we zullen straks wel zien aan de meet.
10: Ja, wij wandelen eigenlijk wel regelmatig. En dan heb ik de Campentrail ook gestapt, de 35. Ik heb nog nooit de 42 gedaan.
3: Vanavond en vannacht trekt een regen- en buienzone over het centrum en Vlaanderen. Vooral in het zuiden is er ook kans op onweer, bij minima tot 9 graden. Na de regen morgenochtend wordt het droog, maar na de middag gaat het opnieuw regenen vanaf de kust. M&M.
4: Ik heb voor jou straks nog een TikTok-hit van Dominic Fike, White Keys. Ga je sowieso herkennen, eerst deze zoo van Shakira.

0: heb geen tranen meer over.
1: Lush Life is lang niet het enige TikTok-nummer dat we draaien op de radio. Dominic Fike en White Keys is er ook zo eentje. Ik weet niet of er een dansje bij hoort, maar het is wel echt een vibe. Een typische vibe voor een zondagavond. Geniet ervan.

autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Huidjes verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: Naked van deze week is er eentje van Cameron Withko. Die hoor je zo meteen
1: na Milo met You Don't Know. Trouwens, Whitcomb is op dit moment op tour in Australië. Binnenkort staat hij ook op het podium in de States. Maar Europa slaagt hij voorlopig over. We zullen het wel zien, hè, wanneer die hier nog eens komt te passeren. Zometeen dus onze big hit.

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: M&M Live.

en Lush Life. Het is bijna 6:30 en op de E40 is het 20 minuten file rijden richting binnenland tussen Beernem en Aalter. Op de A19 naar Kortrijk is er een half uur file tussen Wervik en Moorselen. Door werken moet het verkeer over de pechstrook. Ook door werken is op de E34 Antwerpen-Knokke de Zelzaten-tunnel afgesloten. In beide richtingen rij je om via de Zelzatenbrug naar Antwerpen. 10 minuten extra op de E19 van voor Kleine Bareel. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout door een ongeval op de rechterrijstrook. En naar Brussel op de E19 vanaf Vilvoorde. Een kwartier wordt dat op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Zaventem. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.

0: Alone al 4 jaar oud, zeg. Gisteren en vanavond Bazaar in de Lotto Arena. Op onze socials hebben de leden van Bazaar ook een paar vragen van fans beantwoord gisteren. Zeker de moeite om even te checken. Zo vroegen iemand onder andere hoe ze eigenlijk op de naam Bazaar zijn gekomen.
1: Er zijn heel veel opties geweest. Handshake heten wij vroeger. Hè?
2: Mm-hmm. Allereerst een... Voor Bazaar.
1: Bazaar komt eigenlijk, we waren aan het rijden op een weg en daar was een super bazaar. En ik dacht van Bazaar. En
2: dat dan, klinkt wel goed.
1: Dat klinkt wel goed. Daar hebben we een T achter gezet van kunst.
2: De kunst, hè.
1: Mijn vader kwam met het lumineus idee, omdat wij dus deels van Gent en deels van Antwerpen kwamen. Hij dacht aan de naam Genant. Gent en Antwerpen, Genant. En ik zei, pa, heb je daar al eens over nagedacht als wij opkomen en wij zeggen, goedenavond, wij zijn Genant.
2: Dit was Genant.
1: Ja, dit was Genant.
0: Alle chance zijn ze daar niet voor gegaan voor Genant, maar is het bazaar geworden. En dat rijden, dat doen ze nog altijd naar Amsterdam bijvoorbeeld. Dit is Nacht in Amsterdam.

Zometeen een nieuwe M&M R&B om 7 uur met niet één, maar twee deep dives. Nio en Aiken die staan samen in de AFAS Dome volgende week zondag 17 mei. Twee R&B-legendes met een ton aan iconische hits. Zoals deze van

Ja, en nog tal van de andere hits natuurlijk. Hè. Heel benieuwd welke er allemaal in de mix gaan zitten. Want straks na 7 uur nog veel meer van deze hits. 2 deep dives. Daar heeft Esther Waring voor gezorgd samen met DJ Magic. Die 20 minuten lang hits van hen aan elkaar mixt. Kan je straks niet luisteren? No worries. Alle deep dives die vind je ook terug op het M&M-kanaal op VRT Max. Voor nu. Purple Disc Machines en Cooks. Top song. Nog even hiervan genieten. En straks om 7 R&B Beats.

Het is bijna 7 uur. Dat wil zeggen, nog iets meer dan een uur voor een nieuwe aflevering van De Mol straks. Ja, ik weet dat ik er niet te veel reclame over mag maken, maar ik ben toch heel benieuwd, want het wordt weer spannend. Er zijn niet meer zoveel kandidaten over en mijn mol blijft toch nog altijd Wout, hoor. Dat is voor straks. Stay somber. Maar blijf nog even langer, hè. Zometeen M&M R&B's met Esther Noanu om 7 uur. Dit is Summer.

0: elk?
1: Die was, die ligt hier nog altijd.
0: Momenten, Max.
2: Ik kende dat. Je hebt een berg kleren die al dagen ligt te roepen om opgeplooid te worden. Alleen al van er naar te kijken zakt de moed u in de schoenen. En je weet, als je eraan begint, dan zet je wel even zoet. Op zo'n moment kunt je echt wel iets gebruiken dat het wat plezanter maakt.
0: Zoals een aflevering van Thuis op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: Zeven uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. De vier Belgen die contact hadden met passagiers van het cruiseschip Hondius, die eerder deze week het schip al verlaten hadden, mogen hun quarantaine stopzetten. Gisteren was nog gezegd dat de vier in quarantaine moesten, maar dat is dus niet langer zo. Dat meldt de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Annelies Wijnand.
4: Ja, dus uit het internationaal onderzoek is gebleken dat deze vier personen geen risicovol contact hebben gehad met besmette passagiers. Er is dus geen enkel risico dat zij besmet zouden zijn met het hantavirus en de quarantaine wordt voor hen dus opgegeven.
3: Twee andere Belgen die onderweg zijn van Tenerife naar huis komen rond 8 uur in Eindhoven aan. Van de 5 Fransen die gerepatrieerd werden, zou 1 persoon symptomen van het hantavirus vertonen. In Antwerpen is een man van 81 in de Schelde terechtgekomen. De man was tijdens het wandelen gevallen. Hij is in levensgevaar. Kim Bastiaans van de politie.
5: Die man kwam terecht tussen de kade en een cruiseschip. Hij werd uit het water gehaald, maar moest dan gereanimeerd worden, waarna hij onder politie-escorte naar het Middellijmziekenhuis werd gebracht. En de man verkeert momenteel nog steeds in levensgevaar. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, dat moeten we nog onderzoeken.
3: De man zou geen passagier van het cruiseschip geweest zijn. Actrice Rosemarie Bergmans is overleden. Ze was vooral bekend van haar rol in Johan en de Alverman. Dat liep in de jaren 60 op de toenmalige BRT. Daarin speelde ze de rol van Rosita. Meer recent vertolkte Bergmans rollen in de film Pauline en Paulette en in de televisieseries als Wittekerken en Terug naar Oosterdonk. Rosemarie Bergmans werd 82 en stierf aan de gevolgen van kanker. Voetbal. In de Champions Play-offs speelt Union op dit moment tegen KV Mechelen. Bert Sterks, hoe verloopt de wedstrijd daar?
6: Union staat op voorsprong na een half uur. 1-0 tegen KV Mechelen in een eerste half uur waarin er niet al te veel doelkansen zijn geweest. En de ploeg elkaar ook wel in evenwicht houden. Behalve dan in de score, want Union scoorde natuurlijk wel degelijk in de 11e minuut. Bjondic kon in één tijd een voorzet van Kalaili in doel werken. Er was ook nog een kans van Rodriguez die naast ging. En één keer was er een reactie van KV Mechelen na slecht wegwerken achterin bij Union. Kon van Brederode trappen en was er ook een save van doelman Scherpen van Union. Maar nog niet de wedstrijd met de grote vaart voorlopig. De voorsprong is krap voor Union. 1-0 tegen KV.
3: Dankjewel Bert. En eerder vandaag speelde AA Gent en Anderlecht gelijk. En in de Europe Playoffs heeft Antwerp met 0-1 verloren van Charleroi. Vanavond en vannacht trekt een regen- en buienzone over het centrum en Vlaanderen. In het zuiden is er kans op onweer bij minimaal tot 9 graden. Morgenochtend eerst regen, daarna droger. Maar na de middag gaat het opnieuw regenen. En het is fris dan tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: M&M R&B. Esther Nuano. Dingen die jij vanavond niet gaat moeten missen. Mega funky vibes van bij ons. En de

Daisy is van Justin Bieber. En nu even langs Den Haag. 1, 2, 3. Want Frenna heeft zijn Song of the Summer uitgebracht. De zomer is ook echt zijn seizoen met zijn eigen festival, Sevenfest. En dit jaar een show op North Sea Jazz Festival. Starlife is de nieuwe song, die is sinds donderdag uit.

0: Brown uit. Eminem, R&B. Guys, the funk is alive. Ook in ons eigen landje. Er is een groep uit Limburg die daarmee voor aan het zorgen is, die je moet leren kennen. Woodville uit Houthalen Helchteren. Dat zijn vier guys die een mix van oldschool hip-hop met disco, funk, 80s en 90s vibes brengen. Gisteren speelden ze nog een show in Brussel, dus ik ben kei benieuwd hoe het geweest is. Jello van Woodville, hallo.
1: Hey, Esther. Alles goed?
0: Ja, zeker, zeker. Eerst en vooral wil ik weten, gisteren die show, hoe de fuck is Woodville? Hoe ging die?
1: Super, super. We zijn een beetje aan het nagenieten. Maar alles is heel vlotjes verlopen. Het was een mooie dag, fijne avond, goed voorprogramma. Iedereen was op zijn 100%. De mensen hebben goed kunnen dansen. Iedereen heeft genoten van de show. Wij ook. Wat een dikke discobal van een meter diameter. Dus ja, de 90s feelings is eventjes teruggekomen in Brussel.
0: Maar zalig. Ja, jullie zijn vier jongens uit het Limburgse. Hoe zijn jullie samen muziek beginnen maken?
1: We zijn eigenlijk allemaal afkomstig van Houthalen en kennen elkaar wel via vrienden, school, Giro, hier en daar. En we hebben een van onze vrienden, nu de DJ Tony, die vroeger al beats maakte en heeft ons eigenlijk allemaal samengebracht in de tijd 2018-19. Toen waren we nog met acht. Toen echt in zijn achtertuin beginnen freestylen, af en toe iets opnemen, beats maken, daarop rappen. En dan zijn we zo eigenlijk begonnen, heel oldschool, 2019, met acht man. En dan met de tijd ja, is er veel veranderd, veel nieuwe dingen proberen zoeken, andere mensen een andere weg ingeslagen. En nu zijn we hier met vier man, nog altijd, 2026.
0: En hoe zijn jullie op die sound beland van oké, we willen het funky doen, we willen disco terug, we willen disco implementeren. Hoe zijn jullie daarop gekomen?
1: Ik denk eerlijk gezegd gewoon proberen en ook gewoon een beetje wat 26.
0: En hoe zijn jullie op die sound beland van oké, we willen het funky doen, we willen disco terug, we willen disco implementeren. Hoe zijn jullie daarop gekomen?
1: Ik denk eerlijk gezegd gewoon proberen en ook gewoon

0: merk dat die heel goed wel geapprecieerd werd bij de mensen. Dus ik dacht zo, oké, misschien moeten we hier iets meer in proberen uit te bouwen als we merken dat de mensen dat toch wel nice vinden, ja.
1: Ja, het is ook gewoon een heel mooie combo, hip-hop, disco. We weten uit de ontstaansgeschiedenis van hip-hop dat het ook gewoon samen hoort. Dus ik vind het kei tof dat jullie het oldschool aanpakken op die manier. Over oldschool gesproken, jullie nieuwe track, Extase. Ik hoor daar een beetje Donna Summer inspo. Hoe is die ontstaan?
0: Het is eigenlijk een beetje als een vervolg op de eerste disco track die we dan gemaakt hadden, Inferno. Hoe is die ontstaan? Ik denk, Mo is de beat gemaakt en we hebben ons even samen gezet. Het is vrij snel gekomen. Ik denk, net als bij die andere disco track, ik denk het belangrijkste is één catchy refrein en dan iets meer meezing, dans. Dus dat hebben we dan gemaakt. Ik zal het iets horen. Kom nog wat dichter, baby. Die zo iets meer om te dansen, één catchy refrein, een tweede refrein, repetitiever. En dan de verse is gewoon alsof we in de club staan te voelen opkomen. We zien de mensen kijken en dan gewoon freestyle vanaf de aard.
1: We gaan de mensen zo meteen daarop laten dansen, maar ik heb nog één laatste vraagje. Als je even heel, heel groots mag dromen, wat zijn de ambities nog met jullie muziek?
0: Heel groot, als ik eerlijk mag zijn, ik denk zeker als een disco-EP of plaat uitbrengen, volledig disco. Dat zou zeker doop zijn en ik denk dat we er allemaal wel van dromen. En puur gewoon van live optreden, ik denk, ja, er zijn zoveel nice festivals in België, maar wat dichtst bij ons hart is van houthalen, is Pukkelpop. Mm-hmm. We gaan elke keer met de fiets, denk ik. Dus ik denk puur, het is misschien niet de allergrootste stage, maar puur omdat het zo dicht bij het hart ligt en zo dicht bij het huis. Ik denk dat Pukkelpop toch de grootste droom van ons allemaal is.
1: Let's go. Ik gun jullie die Pukkelpop mainstage 100%. Dat gaat één dik feest worden. Nice, dat is afgesproken. Het is nu tijd om de muziek te laten spreken. Extase van Woodville ga je nu in je oren horen. Stilstaan is geen optie, denk ik. Dus zorg ervoor dat die dansbeentjes klaarstaan. Jallo, heel erg bedankt voor jouw tijd en tot snel.
0: Jij bedankt, Esther. Tot heel snel. Misschien tot op welke pop.
1: Hey, let's go.

0: Gala. Dat is ieder jaar het feest van de mode. Je ziet dan allemaal grote sterren in de meest indrukwekkende outfits. Al dan niet mooi een thema. Dit jaar was het thema Fashion is Art. En er is één iemand die de opdracht op een mega nice manier heeft uitgevoerd. En dat is Skepta. Hij kwam toe op die rode loper in een pak waar zijn eigen tattoos op geborduurd waren. Dat is pas art.
1: Man's never been in marquee when it's shut down, eh? Trust me, daddy.
0: En dat is pas fashion. Grote meneer Skepta. Je kan zeggen dat het een serieuze shutdown is.

is een speciale show vandaag, want over exact 1 week staan Nio en Akon samen in de AFAS Dome. Dus je krijgt niet 1, maar 2 deep dives om dat te vieren. Zometeen al de eerste. Ik laat je nog even in spanning over welke van de 2 het wordt. Eerst, Kevin en Roxy Dekker, die nemen de Nederlandse charts over met Jij hebt mij. En zij hebben een nummer 1 op Spotify.

een danseres als moeder en een percussionist als vader. Dan staat het in de sterren geschreven dat muziek een groot deel van je leven gaat bepalen. En zo is het effectief gegaan voor Akon. Senegalees, Amerikaanse zanger, rapper, schrijver, producer en ondernemer. Van de gevangenis tot wereldroem, zijn traject is best indrukwekkend. Time to dive in.

Antoine is dus voor een groot deel in Senegal opgegroeid, voordat zijn familie uiteindelijk in Amerika settelde. En zijn muziekcarrière die kwam voort uit een gevangenisstraf, want hij heeft daar dus veel muziek liggen

het debuutalbum van Akon is eentje die niet zomaar passeerde. Hij schreef een groot deel daarvan dus in de gevangenis. Bonanza stond daarop, Lonely stond daarop. Hij wou eigenlijk vooral songs over zijn realiteit brengen, niet over relaties en zo. Maar ironisch genoeg is de enige song

allereerste house track van Akon zit er straks in. A Sexy Bitch met David Guetta. Dit was niet alleen een club anthem, maar ik heb ook een core memory van dit lied horen spelen op de kermis terwijl ik in de rup zat. En dat Timo heeft later nog collabs gedaan.

Hij is ook wel koning van de sidequests. Van een wereldrecord in aantal ringtones verkopen tot zijn eigen stad Acorn City en zijn eigen cryptomunt Acoin. Maar een vrij belangrijke quest is ongetwijfeld zijn label.

0: Het is 8:00, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De burgemeester van Ternat in Vlaams-Brabant reageert aangeslagen op het overlijden van de jongen van 7 gisteren tijdens een voetbaltoernooi in Hamme in Oost-Vlaanderen. De jongen viel uit een omhooggewaaid springkasteel. Hij was daar met zijn voetbalclub Wambeek Ternat. Je hoort burgemeester Ines Swale.
1: Onwerkelijk nieuws. In eerste instantie gaan onze gedachten uiteraard uit naar de familie van kleine Jean en naar de medespelers en al zijn vriendjes. Het kwam hier hard binnen in de club en dat voelt je ook wel in de gemeente. Maar ik denk dat de club en het bestuur en de vrijwilligers achter de club heel hard hun best aan het doen zijn om nu zo goed mogelijk te zorgen voor alle medespelers, die de juiste omkadering te geven en er ook voor te zorgen uiteraard dat kleine Jean een mooi afscheid kan krijgen.
0: In Gent is rond 5:00 vanmiddag een medewerker van vervoersmaatschappij De Lijn gewond geraakt na een incident aan een tramhalte, dat meldt de politie. De medewerker kreeg een duw en viel en is dan naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn er 3 verdachten die gevlucht zijn. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Op de eerste dag van de Belgische economische missie in Turkije heeft koningin Mathilde samen met een Belgische delegatie dronefabrikant Baykar bezocht. De eigenaar is de schoonzoon van president Erdogan en het bedrijf is gespecialiseerd in het maken van legerdrones. Onder meer Oekraïne gebruikt ze in de oorlog met Rusland. Defensie is een belangrijk hoofdstuk tijdens deze missie. Eerder dit jaar maakte de regering bekend dat ze fors wil investeren in drones en de verdediging tegen drones. Minister van Defensie Theo Franke is voorstander van meer samenwerking met Turkse bedrijven.
2: Turkije is toch wel echt naar Europa aan het kijken. Hè. Ze voelen ook van kijk, de Verenigde Staten, Iran, Rusland. Ze hebben altijd een belangrijke positie gehad, ook als bemiddelaar. Ze bemiddelen in het Iran-conflict, ze bemiddelen ook in het Russisch-Oekraïnse conflict. Maar ze kijken wel naar Europa steeds meer. En dus in die zin is het voor ons ook een opportuniteit.
0: Sport in de Champions Playoffs van het voetbal is de tweede helft aan de gang tussen Union en KV Mechelen. Bert Sterks, hoe staat het daar?
3: Het is 2-0 voor Union. Dus het lijkt er ook op dat de Unionisten in het spoor gaan blijven van Club Brugge, met volgende week dan de topper op het programma in Brugge. 2-0, een vroeg doelpunt van Bjondic. Daarna werd er aan Brugge voetbald. Veel strijd, veel overgave, werkvoetbal. Maar veel goede combinaties zaten er niet in. Eén belangrijke save was er van doelman Scherpen van Union op het schot van Van Brederode. En dan was het wachten op de tweede helft voor nieuw doelgevaar. Een cadeau doelpunt kreeg Union van doelman Miras, die tekort uitvoetbalde. En Anwar Ait El Hadj kwam van dichtbij binnen tegen 2-0. Gevolgd door nog een kans voor Sykes, die Miras deze keer wel uit zijn doel kon houden. 2-0 zonder te schitteren, maar wel een redelijk geruststellende voorsprong. Dus met nog 20 minuten te gaan tegen KV Mechelen.
0: Dank je, Bert. En in de Europlay-off speelt Racing Genk tegen Westerlo. Net voor de rust staat het daar nog 0-0. Vanavond en vannacht regen en buien met in de Ardennen kans op onweer. Temperaturen tot 9 graden. In de ochtend trekt die regen weg naar het oosten. Daarna wordt het droger met opklaringen. Maar in de namiddag opnieuw regen van west naar oost. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: M&M R&B. Esther Muano.
5: Ik heb een van de mooiste concerten van dit jaar gezien en dat moet ik met jou delen. En also, de nieuwe van Lijpen gaat zo meteen passeren. Dat is allemaal voor na Stateside.

Lijpen zijn nieuwe plaat is uit, Rode Kaart, bijna 4 jaar na zijn laatste soloproject. En de eerste track is meteen ook een voetbalreferentie naar Regragui, de man die jarenlang het Marokkaanse elftal

Zometeen even terugblikken en wegdromen met Olivia Dean. Ja hoor, dat gaan heel wholesome vibes zijn. Maar dat is nu nog even niet. I would just say that. Even Demon Time met Trobi, Moula B en Winston. Snuif bezorgd, dat is echt eentje.

0: Bad Bunny zijn Met Gala look was trouwens ook echt memorabel. Hij stond daar als stokoude man. Still look great though. Eminem R&B. The struggle was real om één MVP uit te kiezen deze week. Er waren zoveel coole dingen die mij in het oog zijn gesprongen. De voorbije dagen zag je misschien beelden voorbij komen van Young Lean. Dat is een Zweedse rapper. Want voor zijn nieuwe muziek heeft hij de videoclip opgenomen in een Belgische school in Eigenbrakel. Dat is een heel vette clip geworden die nu viraal gaat. En die hoort bij de tweedelige track Storm. Niet alleen de locatie is Belgisch, maar ook de choreo is van Belgische makelij. Het is super indrukwekkend allemaal. En ik heb bij een van de dansers gepolst hoe die ervaring was voor hem. Wouter Rodijns, 18 jaar uit Wingenen.
1: Ik vond het echt wel een zotte ervaring, ja, dat zeker. Ik denk voor alle dansers eigenlijk. Ja, Storm 2 is in one take opgenomen. Dus dat is wel even spannend. Het moet natuurlijk in één keer goed zijn. Dus je kan geen fouten maken en zo. Maar hetgene wat het meest gaat bijblijven is denk ik wel de originaliteit van de choreografie. Ik ken dat wel een beetje, het werk van de choreograaf Damien. Maar zo de manier dat er gestructureerde chaos in de choreografie is gestoken. Ja, dat vind ik super mooi gedaan.
0: Daar mogen we dus heel fier op zijn. Maar de MVP-titel gaat naar iemand die gisteren Vorst Nationaal heeft plat gespeeld. Olivia Dean. Ze kreeg met zoveel flair de hele zaal mee. Ze heeft een prachtige stem, prachtige songs en ook prachtige outfits, moet ik zeggen. Ik moet haar stylisten spreken, want het is niet normaal. En met deze banger sloot ze af. Was een keileuk meezingmomentje.

0: twist. Amai, wat een keuze. Zegt Donald, een Dovi keuken. Is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.

Black komt binnenkort met een nieuw album, Love is the New Gangsta. Over 12 dagen, ik kijk daar echt naar uit. En daar is nu een derde single van uitgebracht. Ash and the Blunt, een collab met Young Thug. Ik moet er ook echt aan wennen na al die jaren nog steeds om Black te zeggen. Veel mensen noemen hem Sixlack door de schrijfwijze. Maar in mijn hoofd was dat dus altijd Slack. Ben ik de enige daarin? Anyway, Ash and the Blunt, hoor je nu.

tijd. Of toch bijna. Daarstraks hoorde je al die van Akon. En zometeen krijg je de andere legend waarmee hij samen de AFAS-dome op stelte komt zetten volgende week. Dat is voor na Ronnie Flex, zijn liefste. Die deep dive staat intussen ook op 14 Max. En nu krijg je Punta Cana.

Er was eens een jongetje die op 5-jarige leeftijd zijn allereerste lied schreef, niet wetend dat hij een van de meest invloedrijke stemmen in Nelly's R&B zou zijn. Dat is het verhaal van Ne-Yo. Geboren in Arkansas, opgegroeid in Las Vegas. Wie is de man achter de fedoras? De mastermind achter sommige van jouw favoriete bangers? We duiken achter het antwoord. Let's go!

zoals velen begon Ne-Yo als songwriter. Zijn eerste grote hit was Let Me Love You van Mario. Die leverde hem een meeting op met Jay-Z en een platendeal waar hij 4 albums uithaalde. Intussen schreef hij ook Irreplaceable, Take a Bow en veel meer. Serieuze cv die man. Hij is iemand die muziek door en door kent en daarom ook zijn artiestennaam. Want volgens producer en vriend Dion Evans ziet Ne-Yo muziek zoals Ne-Yo at The Matrix ziet. Ook wel funny dat hij later ook nog een eigen Let Me Love You

zijn grote doorbraak als artiest gebeurde in 2006 met So Sick, zijn tweede single. Dat lied is tot op de dag van vandaag een echte karaoke classic. Nu, bij zo'n doorbraak hoort ook een signature look. Maar die had Neo al op zijn 13e gevonden. Want omdat hij last kreeg van kaalheid, is hij hoedjes beginnen dragen. Intussen heeft de man meer dan 12.000 fedoras in zijn bezit. Hij is al lang gestopt met tellen. Die zijn verspreid over 3 verschillende huizen.

0: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Eindhoven in Nederland is zo net het vliegtuig geland vanuit Tenerife met 26 passagiers van het cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. Ook de twee Belgen die nog aan boord waren van dat schip zijn erbij. Zij zijn opgehaald met een ziekenwagen van Defensie en worden straks onderzocht in een ziekenhuis in Antwerpen. Als ze geen symptomen hebben van het virus, gaan ook zij in thuisquarantaine. Het cruiseschip was onderweg van Zuid-Amerika naar Kaapverdië. Die passagiers die besmet zijn geraakt tijdens de reis zijn overleden. Dinsdag zal er veel hinder zijn op de luchthavens in ons land. Er is een nationale actiedag met een betoging en stakingen. Op de luchthaven van Charleroi zijn er dan geen vluchten. In Zaventem zal er veel impact zijn voor de vertrekkende vluchten, zegt Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
1: Door de nationale vakbondsactie is er een impact op de personeelsbezetting bij bepaalde dienstverleners op de luchthaven. Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappij om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. En er zal ook impact zijn op de aankomende vluchten.
0: De burgemeester van Ternat in Vlaams-Brabant reageert aangeslagen op het overlijden van de jongen van 7 gisteren tijdens een voetbaltoernooi in Hamme in Oost-Vlaanderen. De jongen viel uit een omhooggewaaid springkasteel. De jongen was daar met zijn voetbalclub Wambeek Ternat en die krijgt nu steun van Voetbal Vlaanderen, vertelt burgemeester Ines Swale van Ternat.
2: Er is al afgesproken dat de trainingen van de leeftijd van Jean niet zullen doorgaan. Maandag en dinsdag wordt er ook tijd gemaakt hier op de club. De deuren worden opengesteld om de mensen te ontvangen, om samen in alle stilte afscheid te kunnen nemen, iedereen op zijn manier.
0: Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union thuis met 3-0 gewonnen van KV Mechelen. Het verslag is van Bert Sterks.
3: Opdracht volbracht voor Union verdiend, maar lange tijd zonder schitteren. De Brusselaars blijven wel vol in de titelstrijd. Bij de eerste kans in de match een zeldzame goede combinatie scoorde Pjontic 1-0. Wat volgde was strijd en intensiteit, werkvoetbal en één belangrijke redding van doelman Scherpen op een schot van Breederode. Voor de 2-0 kon Union rekenen op doelman Miras van de bezoekers, al zwak bij de 1-0. Dramatisch uitvoetballen bij de 2-0 uit El Hadj stikte binnen. De betere kansen waren nadien voor Union. De 3-0 van Fusaini was erg mooi. De Brusselaars blijven dus in het spoor van Club Brugge, maar zagen wel aanvaller Rodriguez uitvallen. Net in een cruciale week met op enkele dagen tijd de bekerfinale en de topper in Brugge.
0: In de stand volgt Union nu op 1 punt van Club Brugge. KV Mechelen is 6e en laatste. En in de Europlayoffs loopt de wedstrijd tussen Racing Genk en Westerlo op zijn eind. Daar staat het 2-0. Vanavond en vannacht regen en buien met in de Ardennen kans op onweer, temperaturen tot 9 graden. In de ochtend trekt die regen weg naar het oosten, daarna droger met opklaringen, maar in de namiddag opnieuw regen van west naar oost. Het wordt niet warmer morgen dan 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hé, hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
3: Ah, super. Allee.
2: Ja, ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
3: Ah, dan is het gewoon.
2: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
3: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
2: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
4: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
2: Hoogstraten aardbeien.
5: M&M Live.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Eindhoven is vanavond het vliegtuig geland vanuit Tenerife met 26 passagiers van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. Ook de twee Belgen die nog aan boord waren van dat schip zijn erbij. Zij worden opgehaald met een ziekenwagen van Defensie. En Peter de Kroebele, wat is nu de volgende stap in dit opmerkelijk reisverhaal?
1: Wel, ze worden dan onderzocht in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen en als ze dan geen symptomen van het virus zouden vertonen, gaan ze thuis in quarantaine. En dat zal al snel voor een week of zes zijn. En het was een incidentrijke dag voor de twee, want ze werden eerst vanmiddag van het cruiseschip Hondius gehaald, dan na een bootje en een bus op het vliegtuig. En nu dus terug thuis, of toch bijna, na een reis waarbij ergens in de Zuid-Atlantische Oceaan het Hantavirus op het cruiseschip terechtkwam. En waarbij uiteindelijk drie passagiers het leven hebben gelaten. Er zijn nu op dit moment zowat 90 van de 150 passagiers geëvacueerd. Morgen loopt de hele operatie normaal af en dan vaart het schip terug naar de haven van Rotterdam.
0: Dank je, Peter. Dinsdag zal er veel hinder zijn op de luchthavens in ons land. Er is een nationale actiedag met een betoging en stakingen. Op de luchthaven van Charleroi zijn er geen vluchten. In Zaventem zal er veel impact zijn voor de vertrekkende vluchten. Dat vertelt Jeffrey Francis van Brussels Airport.
2: Door de nationale vakbondsactie is er een impact op de personeelsbezetting bij bepaalde dienstverleners op de luchthaven. Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. En er zal ook impact zijn op de aankomende vluchten.
0: De burgemeester van Ternat in Vlaams-Brabant reageert aangeslagen op het overlijden van de jongen van 7 gisteren tijdens een voetbaltoernooi in Hamme in Oost-Vlaanderen. De jongen viel uit een omhooggewaaid springkasteel. Hij was er met zijn voetbalclub Wambeek Ternat en die krijgt nu steun van Voetbal Vlaanderen, vertelt de burgemeester Ines Swalen van Ternat.
3: Er is al afgesproken dat de trainingen van de leeftijd van Jean niet zullen doorgaan. Maandag en dinsdag wordt er ook tijd gemaakt hier op de club. De deuren worden opengesteld om de mensen te ontvangen, om samen in alle stilte afscheid te kunnen nemen, iedereen op zijn manier.
0: Actrice Rosemarie Bergmans is overleden, dat meldt haar familie. Ze was vooral bekend voor haar rol als Rosita in Johan en de Alverman, de jeugdserie die in de jaren 60 liep op de toenmalige BRT. Ze leerde daar acteur Frank Aandenboom kennen, met wie ze een tijd lang getrouwd was en ook twee dochters kreeg. Meer recent was Bergmans te zien in de film Pauline en Paulette en in de tv-series Wittekerken en Terug naar Oosterdonk. De afgelopen 30 jaar woonde ze vooral in Griekenland. Rosemarie Bergmans was 82. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union in eigen huis met 3-0 gewonnen van KV Mechelen. Het verslag is van Bert Sterks.
4: Opdracht volbracht voor Union verdiend, maar lange tijd zonder schitteren. De Brusselaars blijven wel vol in de titelstrijd. Bij de eerste kans in de match een zeldzame goede combinatie scoorde Pjondic 1-0. Wat volgde was strijd en intensiteit, werkvoetbal en één belangrijke redding van doelman Scherpen op een schot van Van Breederode. Voor de 2-0 kon Union rekenen op doelman Miras van de bezoekers, al zwak bij de 1-0. Dramatisch uitvoetballen bij de 2-0 uit El Hadj tikte binnen. De betere kansen waren nadien voor Union. De 3-0 van Fousseini was erg mooi. De Brusselaars blijven dus in het spoor van Club Brugge, maar zagen wel aanvaller Rodriguez uitvallen. Net in een cruciale week met op enkele dagen tijd de bekerfinale en de topper in Brugge.
0: En Union volgt nu op 1 punt van Club Brugge. In de Euro Playoffs heeft Racing Genk met 3-0 gewonnen van Westerlo. Genk wordt zo opnieuw leider met evenveel punten als Standaard. Vannacht regen en buien met in de Ardennen kans op onweer en tot 9 graden. In de ochtend trekt die regen weg naar het oosten. Daarna droger met opklaringen, maar in de namiddag opnieuw regen van west naar oost. Het wordt niet warmer morgen dan 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

5, 10.

0: is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Antwerpen zijn vanavond laat de twee Belgische opvarenden van het Nederlandse cruiseschip aangekomen. Het schip waarop begin april het Hanta-virus is uitgebroken. Eerder vanavond was het repatriëringsvliegtuig met 26 passagiers vanuit Tenerife geland in Eindhoven. Met een ziekenwagen van Defensie zijn de twee Belgen dan naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen gebracht. Daar worden ze onderzocht en getest op het virus. De resultaten zijn ten vroegste voor morgenavond. Als ze geen symptomen hebben en gezond zijn, mogen ze naar huis om daar in quarantaine te gaan. Vandaag zijn zowat 90 van de 150 passagiers van dat cruiseschip geëvacueerd. Morgen namiddag gaat de operatie verder. Het Hanta-virus brak uit tijdens de reis tussen Argentinië en Kaapverdië voor de kust van West-Afrika. 3 mensen zijn overleden. In Letland is de minister van Defensie opgestapt. De aanleiding is de crash van 2 Oekraïnse drones eerder deze week op Lets grondgebied. Volgens Oekraïne lagen de doelwitten van die drones in Rusland, maar ze zijn uit koers geraakt en terechtgekomen op lege olietanks in Letland. Er ontstond brand, gewonden zijn er niet gevallen. Na het incident kwam er veel kritiek op de minister van Defensie die niet in staat zou zijn om het land te verdedigen. Ook eerder al kon het luchtafweersysteem drones niet tegenhouden. Letland is lid van de NAVO en grenst aan Rusland en Wit-Rusland. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen van KV Mechelen. Union nadert zo tot op 1 punt van leider Club Brugge. Speler Rob Schoofs is opgelucht na het verlies van vorige week tegen Sint-Truiden.
1: Het was een heel belangrijke wedstrijd voor ons na vorige week, waar we toch wel een tik hebben gekregen om opnieuw te laten zien dat we klaar zijn voor de belangrijkste week van het jaar die eraan komt. En we hebben dit tot een goed einde gebracht. En als dat met 3-0 kan, dan denk ik dat het een goede avond is voor ons, een goed weekend. En nu kunnen we met een goed gevoel die allesbeslissende week beginnen.
0: Donderdag speelt Union de bekerfinale tegen Anderlecht. Zondag moet Union naar Club Brugge. In de Europlayoffs heeft Racing Genk met 3-0 gewonnen van Westerlo. De Limburgers zijn leider met evenveel punten als zondag. En in Spanje is zo net FC Barcelona de nieuwe landskampioen geworden. De Catalanen wonnen een rechtstreeks duel met de laatste titelconcurrent en eeuwige rivaal Real Madrid met 2-0. Zo kan Barcelona niet meer bijgehaald worden. Het is de tweede titel op rij voor Barça, de 29ste in totaal. Het weer vannacht regen en buien met in de Ardennen kans op onweer en tot 9 graden. In de ochtend trekt die regen weg naar het oosten. Daarna droger met opklaringen, maar in de namiddag opnieuw regen van west naar oost. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Antwerpen zijn vanavond laat de twee Belgische opvarenden van het Nederlandse cruiseschip aangekomen. Het schip waarop begin april het Hanta-virus is uitgebroken. Eerder vanavond was het repatriëringsvliegtuig met 26 passagiers vanuit Tenerife geland in Eindhoven. Met een ziekenwagen van Defensie zijn de twee Belgen dan naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen gebracht. Daar worden ze onderzocht en getest op het virus. De resultaten zijn ten vroegste voor morgenavond. Als ze geen symptomen hebben en gezond zijn, mogen ze naar huis om daar in quarantaine te gaan. Vandaag zijn zowat 90 van de 150 passagiers van het cruiseschip geëvacueerd. Morgen namiddag gaat de operatie verder. Het Hanta-virus brak uit tijdens een reis tussen Argentinië en Kaapverdië voor de kust van West-Afrika. 3 mensen zijn overleden. Dinsdag zal er veel hinder zijn op de luchthavens in ons land. Er is een nationale actiedag met een betoging en stakingen. Op de luchthaven van Charleroi zijn er dan geen vluchten. In Zaventem zal er veel impact zijn voor de vertrekkende vluchten. Dat zegt Jeffrey Francis van Brussels Airport.
1: Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. Het is de 9e vakbondsactie op 1,5 jaar tijd die de luchtvaart buitenproportioneel hard treft. En dat is uiteraard bijzonder jammer.
0: Op de eerste dag van de Belgische economische missie in Turkije heeft koningin Mathilde samen met een Belgische delegatie dronefabrikant Baykar bezocht. De eigenaar is de schoonzoon van president Erdogan en het bedrijf is gespecialiseerd in het maken van legerdrones. Onder meer Oekraïne gebruikt ze in de oorlog met Rusland. Defensie is een belangrijk hoofdstuk tijdens deze missie. Eerder dit jaar maakte de regering bekend dat ze fors wil investeren in drones en verdediging tegen drones. Minister van Defensie Franke is een voorstander van meer samenwerking met Turkse bedrijven.
2: Turkije is toch wel echt naar Europa aan het kijken. Ze voelen ook van, kijk, de Verenigde Staten, Iran, Rusland. Ze hebben altijd een belangrijke positie gehad, ook als bemiddelaar. Ze bemiddelen in het Iran-conflict, ze bemiddelen ook in het Russisch-Oekraïnse conflict. Maar ze kijken wel naar Europa, steeds meer. En dus in die zin is het voor ons ook een opportuniteit.
0: In Letland is de minister van Defensie opgestapt. De aanleiding is de crash van 2 Oekraïnse drones eerder deze week op Lets grondgebied. Volgens Oekraïne lagen de doelwitten van die drones in Rusland, maar ze zijn uit koers geraakt en terechtgekomen op lege olietanks in Letland. Er ontstond brand, gewonden zijn er niet gevallen. Na het incident kwam er veel kritiek op de defensieminister die niet in staat zou zijn om het land te verdedigen. Ook eerder al kon het luchtafweersysteem drones niet tegenhouden. Letland is lid van de NAVO en grenst aan Rusland en Wit-Rusland. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen van KV Mechelen. Union nadert zo tot op 1 punt van leider Club Brugge. Speler Rob Schoofs is opgelucht na het verlies van vorige week tegen Sint-Truiden.
3: Het was een heel belangrijke wedstrijd voor ons na vorige week, waar we toch wel een tik hebben gekregen om opnieuw te laten zien dat we klaar zijn voor de belangrijkste week van het jaar die eraan komt. En we hebben dit tot een goed einde gebracht. En als dat met 3-0 kan, dan denk ik dat het een goede avond is voor ons, een goed weekend. En nu kunnen we met een goed gevoel die allesbeslissende week beginnen.
0: Donderdag speelt Union de bekerfinale tegen Anderlecht. Komende zondag moet Union naar Club Brugge. En in Spanje is FC Barcelona de nieuwe landskampioen. De Catalanen wonnen vanavond een rechtstreeks duel met de laatste concurrent en eeuwige rivaal Real Madrid met 2-0. En zo kan Barcelona niet meer ingehaald worden. Het is de 2e titel op rij voor Barça, de 29e in totaal. Het weer nog, vannacht regen en buien met in de Ardennen kans op onweer en tot 9 graden. In de ochtend trekt de regen weg naar het oosten. Daarna droger met opklaringen, maar in de namiddag opnieuw regen van west naar oost. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Zo, zondag 10 mei zit erop. Een goede nacht.

0: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: M&M Live.

0: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De komende ochtend wordt op het Canarische eiland Tenerife de evacuatieoperatie voortgezet van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken. De voorbije dag werden al ruim 90 van de 150 passagiers geëvacueerd. Volgens de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, Tedros Ghebreyesus, is de evacuatie goed verlopen en is de situatie onder controle.
1: All the preparations also gives us confidence and the behavior of the virus also, which is not, I said it many times, is not COVID. So if you add all that, I think that's where it comes. When I say not worry, it doesn't mean that there are no issues here, but it means we can handle it and it can be handled.
0: Er waren ook twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip. Zij zijn de voorbije avond aangekomen in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Daar zullen ze worden onderzocht. In Iran is Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi vrijgelaten om een medische behandeling te kunnen ondergaan. Ze werd in februari veroordeeld tot een celstraf, maar heeft nu opschorting van straf gekregen in ruil voor het betalen van een borgsom. Mohammadi werd 10 dagen geleden al van de gevangenis naar een ziekenhuis overgebracht. Ze zou een hartaanval hebben gekregen. Volgens haar familie en haar advocaat is haar gezondheidstoestand enorm verslechterd. De mensenrechtenactiviste kreeg 3 jaar geleden de Nobelprijs voor de vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen. Dinsdag zal er veel hinder zijn op de luchthavens in ons land. Er is een nationale actiedag met een betoging en stakingen. Op de luchthaven van Charleroi zijn er daardoor geen vluchten. En in Zaventem zullen er dan weer veel gevolgen zijn voor de vertrekkende vluchten. Dat zegt Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
2: Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. Het is de 9e vakbondsactie op 1,5 jaar tijd die de luchtvaart buitenproportioneel hard treft. En dat is uiteraard bijzonder jammer.
0: En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen KV Mechelen gewonnen met 3-0. Union blijft op de tweede plaats staan in het klassement op slechts 1 punt van leider Club Brugge. Ondanks de overwinning was Union-speler Rob Schoofs niet helemaal tevreden.
3: De eerste helft denk ik dat we gewoon veel te veel balverlies hebben geleden. Dat we veel beter aan de bal moeten zijn, veel rustiger moeten zijn, de bal meer in de ploeg houden. Dat is gewoon een beetje ons probleem. Maar goed, ja, op zijn Union is dan een beetje toch die match over de streep trekken, toch die goals weten te maken en van achter heel solide geweest. Maar natuurlijk zijn er nog veel verbeterpunten in ons spel.
0: En dan nog het weer. Vannacht kans op regen en buien bij temperaturen tot 9 graden. Na de ochtend eerst droger weer met opklaringen, later opnieuw kans op regen. Temperaturen dan tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be. M&M.

0: Generatie plantrekkers die gaat echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: Gun je